0: gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Σο Πρέρι. Σο Πρέρι.

0: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Judy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: working my way back to you, babe. Van de Spinners uit Detroit vandaan. Ofwel de Detroit Spinners. En een goedemorgen zeg ik tegen iedereen. Doe jij ook zeker?
1: Hey, goedemorgen iedereen. Ja, het is wel gewoon na.
0: En wij gaan je zit de hele tijd na te praten.
1: Ja, zeg, ja, ik zit de hele tijd na te praten.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dat was vroeger zo'n spelletje volgens mij, toch?
1: Ja, precies.
0: Als kind zijn.
1: Oh, wat was dat irritant, hè?
0: Wat was dat irritant, hè?
1: Vreselijk.
0: Vreselijk.
1: Vreselijk.
0: Zo. Goedemorgen iedereen natuurlijk. Dit is Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer en leuke onderwerpen voor morgen. En pittige onderwerpen ook. We maken een mooie mix daarvan.
1: Ja, we hebben zo meteen Kees van der Spek. Kwart over zeven aan de lijn. Misdaadjournalist en onderzoeksjournalist. Die komt wat praten over ondermijning. En om kwart over acht hebben we de Luisterclub aan de lijn.
0: Wat is dat dan?
1: Van 55-plussers die samen luisteren. Ja, jij mag mee.
0: Ik luister mee. Wat is dat?
1: Ja, het is een soort club waarbij ze muziek gaan luisteren samen en ook gaan bespreken. Er zitten vaak bijzondere verhalen aan. En dat vertellen ze dan ook aan elkaar voor meer verbinding onderling.
0: Oh, dat is wel leuk. En die komen geregeld bij elkaar. Is dat nieuw dan? Die
1: ja, vanmiddag voor het eerst in Woerden.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dat is zeker leuk om te horen.
1: Leuk, hè? Ja.
0: Een van de, of twee onderwerpen al vanmorgen in het programma Utrecht is wakker.
1: In één minuut.
0: Lekker zeg. En Elvis op de radio.
1: Kijk, daar heb je hem al.
0: Altijd fijn. Oh.

0: dat ze alle twee al of iemand hebben, of net iemand hebben of zo. Ik vind het wel een leuke combi eigenlijk, die twee. Emma Heesters en
1: Yves. Dat zou wel leuk bij elkaar passen, hè?
0: Ja, precies, ja. Ja, Yves is gebroken met zijn vriendin of andersom, hè, toch?
1: Ja, we hadden net nog even een story, wat roddels. Ja, natuurlijk. Maar,
0: niet zo kort geleden kwam dat uit, dat het niet helemaal lekker was tussen die twee. Jammer, ik zei al dat Yves uit Vinkeveen, daar woont hij nog steeds, maar zijn vriendin woont er niet meer.
1: Nee, dat is helaas.
0: Maar Emma Heesters heeft ook iemand volgens mij al een tijdje. Dus, nou, we gaan niet lopen stoken in een goed huwelijk, zeg
2: maar.
0: Nee, dat moeten we niet doen, natuurlijk. Utrecht is wakker. Het is 14 over 6 inmiddels geworden. We kijken zo naar de kranten, de voorpagina's van de krant. Waar openen ze mee? En als je Facebook hebt geopend, Radio M Utrecht uiteraard, dan zie je daar iets over een bioscoop staan.
1: Ja, en we willen aan je vragen vandaag. Welke films keek jij in de City Bioscoop aan de Voorstraat, heel specifiek?
0: Dat is in Utrecht, toch?
1: Ja, precies. Dat is in Utrecht Centrum. Daar hebben we het specifiek over, omdat die bios is opgedoekt. Ze waren gisteren de boel aan het uitruimen en het ging al een tijdje niet goed met die bioscoop. Een beetje, ja. Hoe zeg je dat? Verpauperd is het goede woord.
0: Oh ja, ja.
1: Het ging al een tijdje niet goed.
0: Maar er zijn misschien wel veel mensen die in Utrecht geboren zijn, die daar naartoe zijn gegaan in het verleden.
1: Ja, en willen ook graag aan jou weten wat jouw herinneringen zijn aan deze toch wel iconische bioscoop zo midden in de stad. Ja, en we kunnen ook gewoon natuurlijk doorpraten met je over, ja, wat vind jij nou een leuke bioscoopfilm? Of een film die je ooit in de bios hebt gezien die jou is bijgebleven?
0: Oh ja.
1: Of waar heb je hard om gelachen? Of waar heb je tranen met tuit om gehuild?
0: Of welke film? Ja, precies. Gewoon welke film je als eerst? Welke film heb je als eerst gezien? Weet je dat te herinneren?
1: Oh mijn god. Oh, even hoor.
0: Ik heb iets van een kinderfilm gezien met mijn moeder. Ben ik naar de bioscoop geweest. Het was niet deze bioscoop trouwens. Iets van ik moet de titel, weet ik niet meer precies. Peter en de Rode Autobus of zo. Die bus kon vliegen. Ja, dat was een kinderfilm, was dat. Op een woensdagmiddag ook natuurlijk. Want had je altijd vrij woensdagmiddag. En die film heb ik als eerste gezien. Dat weet ik nog wel.
1: Schattig.
0: Peter en de Rode Auto. Ik zal het eens even nakijken. Want die film is ongetwijfeld ergens misschien wel op internet beschikbaar. Maar dat was mijn eerste film. En, maar sowieso, het bioscoop was wel een uitje vroeger als kind, hoor. Ja, bij jou ook?
1: Ja, mijn eerste film was Knorretje, de film. Dat was van Winnie de Pooh natuurlijk, dat roze knorretje.
0: Ja, geweldig.
1: Dat vond ik geweldig.
0: Ja.
1: En Tijgertje. Tijgertje, de
0: movie. Leuk, hè?
1: Ook gezien de Lollifantenfilm, de naam van die kinderfilms. Maar we hadden vroeger ook wel eens bioscoopfeestjes.
0: En dat van verjaardag uit of zo?
1: Ja, dus dat een klasgenootje een feestje had. En ik was dan uitgenodigd door een vriendje die ik had in groep 2. Dat was dan een SpongeBob-feestje. En toen gingen we SpongeBob-pasta eten bij iemand thuis. En daarna een SpongeBob-film.
0: Ja.
1: Zo ging dat. En dan was de bios inderdaad een heel leuk uitje om naar toe te gaan.
0: SpongeBob met het irritante stemmetje.
1: Oh, mijn god. Ik kan het niet aan. Dus die man, die sponsor lag.
0: Populair was die, hè?
1: Ja, zo heb
0: ik lacht die inderdaad, ja. Ja. Een bioscoop. Welke film? En misschien wel dus deze bioscoop ben je vroeger geweest. Want ja, dat kan niet meer. Dus welke films heb je als eerste gezien? Nou, je komt er maar mee.
1: Ja, dan horen we graag. Stuur een appje in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina, zoals je net al zei. Radio M Utrecht.
0: Kunnen we daar fijn over doorpraten met elkaar.
1: Zeker.
0: Hier op de radio.

0: Nederland. En Annie, I'm not your daddy. Passend bij een weertype als het wordt 25 graden vandaag. Maar ja, dat gaat, gaat het niet
1: worden. Een koude kermis thuiskomen.
0: Bijna min 25, denk ik, vandaag. We gaan het straks horen van Greta Spannenburg. En ze heeft al een weerberichtje doorgestuurd. Dus daar gaan we zo meteen eventjes een blik op werpen. Doen we nu even op de voorkanten van de kranten hier bij Radio M Utrecht. Dat begint met NRC. Met Hollandse duinen worden nationaal park. Ja, dat is een heel groot gebied waar het om gaat. Van de hoek van Holland tot Noordwijk. Uitgeroepen tot nationaal park. Maar verdient een dichtbevolkte strook wel het predicaat? Nationaal park. Dat vraagt de krant zich in een flink artikel af. NRC vanmorgen over daarmee.
1: Nog de Volkskrant over Brussel. Eén kaartje bij één online loket voor Europese treinreizen. Ja, het boeken van internationale treinreizen moet veel eenvoudiger worden, vindt de Europese Commissie. Zij willen dat burgers via één online platform één kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn.
0: Ideaal.
1: Dat zou handig zijn.
0: Ideaal.
1: Nou, doen.
0: Denk ik ook, ja. Als het dan niet zo moeilijk is, maak het even, ja, regel dat.
1: Inderdaad.
0: Dan naar fraude met ID, dat stijgt explosief. De Telegraaf kopt dat op pagina 1. Techbedrijven die eisen vaker paspoortkopie. Nederland kampt met een flinke stijging van het aantal mensen dat slachtoffer wordt van identiteitsfraude. En dat komt voornamelijk doordat er op steeds meer platformen een scan van een identiteitsbewijs wordt gevraagd. Zo blijkt uit onderzoek van de Telegraaf.
1: Ja, groot verhaal in het AD Utrecht Nieuwsblad over het Songfestival, Eurovisie Songfestival.
0: Vanavond.
1: Ja.
0: Ik ga helemaal niet kijken, ik heb er helemaal geen zin in.
1: Nee, ik ook niet. Het is ook een soort boycott.
0: Ja, precies.
1: Het is anders dan anders. De straat is ook niet dit jaar, de Eurovisiestraat in Utrecht. Ik heb gisteren nog even de kroegeigenaar van Café Kalf aan de lijn gehad.
0: Oh, wat leuk.
1: 24 jaar die Eurovisiestraat.
0: Ja, precies. En dat gaat nu ook niet door.
1: Gaat niet door. Nee, te weinig animo.
0: Maar het wordt wel uitgezonden op de Nederlandse televisie. Maar we gaan niet naar het Songfestival zelf.
1: Mensen hebben toch een beetje een bittere nasmaak van gekregen. Ja. Met de deelname van Israël.
0: Ja.
1: Alle ogen zijn dan ook gericht op Israël, luidt de kop van het stuk. Daarnaast hebben ze nog een stuk over hun eigen parkeerplek. Een uitzicht, blijven heilig, sneller bouwen, maar niet tegen elke prijs.
0: Mm-hmm.
1: En een verhaal van Jolanda, die vast zat op cruiseschip Hondius.
0: Oh.
1: Ja, eilanden lieten ons niet toe angst uit om toerisme te verliezen.
0: Ja. Zou je een cruise durven maken, Anne? Ja, oh, in deze tijd? Of zet je dat dan overboord, zeg maar? Het idee van de hond hier. Zo,
1: ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo'n cruise-type of zo.
0: Nee?
1: Zit je op zo'n boot?
0: Oké, maar nou doe jij mee met een prijsvraag. Je wint een cruise.
1: Oh, ja, dan wel. Ja, als ik het win, dat is gratis.
0: Ja, gratis. Nee, maar goed, er kan best wel angst zijn bij mensen. Je denkt er wel over na dat als je inderdaad aan boord bent van een boot en er gebeurt wat.
1: Ja, dat vind ik ook dus eng.
0: Misschien. Maar als je die filmpjes ziet van die cruiseschepen, wat er allemaal kan. Ik ben nog nooit op cruise geweest, maar het lijkt me dan weer hartstikke leuk. Hè. Je kan zelfs naar het casino. En naar de bioscoop kun je ook.
1: Ja, als je een mooie cruise schrijft. Mijn opa en oma zijn een keer op cruise naar Noordkaap gegaan.
0: Oh, geweldig.
1: Dat is prachtig. Ja, ja, zoiets, dat zou echt fantastisch zijn.
0: Ja, om daar ook te kijken naar zonsondergang. En
1: het Noorderlicht.
0: Het licht natuurlijk. Ja, geweldig. Ja. Oké, even een selectie aan berichten uit de kranten van vandaag hier bij Radio M Utrecht. Eén plaatje nog, het is al 6:30 geworden. En dan zomaar eens even kijken naar het weerbericht. De fax van Greta vanuit Amerika. Kenny Loggins en Stevie Nicks. Whenever I call you friend. Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht. Gezellig dat je bij ons bent op dit tijdstip. Yeah.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
3: BVR, hoe het heurt.
4: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
7: Utrecht is wanker, Radio M Utrecht. Zometeen een weerberichtje van Grita Spannenburg. Het is net binnengekomen in de fax, op de fax. Ja, het is ouderwets, maar dan heb je ook wat. Heb je het in papier hier, dat is hartstikke mooi. Dat ga ik zo voordragen, maar eerst even met Robert-Jan praten. Want je wil ook de deur uit. En natuurlijk, want je gaat voor Utrecht is wakker weer verslag doen voor morgen. Eerst een hele goede morgen.
8: Hey, goedemorgen.
9: Morning.
7: En je gaat op pad. Gisteren zat je met de reportagewagen. Nou ja, vanuit Utrecht ben je naar Veenendaal gereden.
8: Ja, Veenendaal.
7: Moest even nadenken. En
8: ja,
7: vandaag?
8: Even nadenken. Maar het eerste college inderdaad, examens natuurlijk, toen ging het over met name het vak geschiedenis.
7: Kunst en geschiedenis, ja.
8: In dat lokaal van de heer Van der Heuvel, nou dat was echt een museum.
7: Ja.
8: Compleet met mummies, met noem alles maar op, helmen, soldaten, ga zo maar door.
7: Je kwam echt terug in de tijd, maar ook flink ook in de tijd.
8: Ja, gewoon een museum. Ja. Gewoon,
9: geweldig,
8: gewoon een geschiedenisles. Nou ja, daar had je wel geïnspireerd als leerling natuurlijk.
7: Ja.
8: Maar vandaag gaat het over de zorg, want het is de dag van de zorg, zoals dat genoemd wordt.
7: Mm-hmm.
8: De helden van de zorg worden in het zonnetje gezet.
7: Ja.
8: En dat is, denk ik, op zijn plek. Want zorg wordt regelmatig in het nieuws.
7: Ja.
8: Het tekort aan zorgpersoneel.
9: Ja.
8: Dus, en ze zijn natuurlijk hard nodig. Vergrijzing neemt toe. En gaan zo maar door. En we gaan zo meteen kijken in Leerdam bij de thuiszorg. De thuiszorgteam van Huis Terlede. Dat is een verzorgingshuis. Woonzorgcomplex. En daar gaan we... meelopen wil ik niet zeggen. In ieder geval kijken te plekken. Want ze zijn vanochtend al vroeg begonnen met het verzorgen van mensen.
7: Ja. Dus daar een kijkje in de keuken, hoe het daar allemaal gaat. Nou, niet in de keuken, maar ik bedoel, dat is
8: dat zou zomaar kunnen. Hè? Ja? Wat houdt het vak in? Wat is het leuke ervan? Ja, ja. Kun je toch meer mensen bij de zorg betrekken?
7: Ja.
8: Hè?
7: Ja.
8: Dat we niet zo straks zijn overgeleverd aan allerlei zorgrobots.
9: Daar hebben we vorige week nog een gesprek over gehad.
8: Alweer, ja.
9: Ja, zeker, met Jelle Posma. Ik oud AIVD'er, een expert.
8: Je had het ook al, je hebt het eventjes niet gehoord over zorgrobots.
9: Hij noemde ook dat in 2040 één op de vier mensen in de zorg moet werken om het huidige personeelstekort op te vangen.
8: Kijk
7: eens aan.
8: Dus de dag van de zorg.
7: Precies, en dat is goed om even te horen. Zo meteen uitgebreid vanuit Leerdam dus.
8: Leerdam.
7: Oké. Okay. Nou, Robert-Jan, start de wagen, zeg ik. En,
8: ik ga er eens vandoor. Ik zeg veel plezier.
7: Ja, dankjewel. Gaat zeker lukken. En we horen je dan inderdaad in de uitzending na 7 uur... en vanaf 7:30 uitgebreid om dit onderwerp kracht bij te zetten. Dan een weerberichtje even van Grita Spannenburg. En ik heb ook verkeersinformatie van de ANWB. Vanochtend is er bij tijden zon te zien in Midden-Nederland. Er passeert ook een enkele bui nog. Vanmiddag wordt het veelal bewolkt en is het wel droog. En bij matige westelijke wind tegen de middagtemperatuur zo op 12 of 13 graden Celsius bij ons in de regio. En dan verkeersinformatie met een tweetal meldingen. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over de A1 tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuten extra reistijd. En kom je vanuit Brabant, Breda richting Utrecht. Dan kom je in de file tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Zo'n 10 minuten extra reistijd op dit moment.
10: Utrecht is wakker.
7: Stroe en Hoevelaken, 5 minuten extra reistijd. En kom je vanuit Brabant, Breda richting Utrecht... dan kom je in de file tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Zo'n 10 minuten extra reistijd op dit moment.
10: Utrecht is wakker. Met...

0: in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:40 geworden en wij gaan zo naar Leerdam.
1: Ja, een ode aan de helden van de zorg. Het klinkt mooi en het is bepaald niet zomaar dat zorgmedewerkers vandaag, de dag van de zorg, in het zonnetje worden gezet. Ze zijn hard nodig, want het tekort aan zorgpersoneel wordt steeds groter. Verslaggever Robert-Jan Boy is in Leerdam, waar het thuiszorgteam van Huis ter Leden al volop aan de slag is. Robert-Jan, wat gebeurt er momenteel?
2: Momenteel zit iedereen rustig in een stoel. Ook Chantal van
3: Huis ter Leden.
2: Huis ter Leden, ja, inderdaad, het zorgteam Chantal de Vries, wou ik zeggen. Van het thuiszorgteam Huis ter Leden. En de heer en mevrouw Macaré, Trineke en Hans zitten ook gezellig erbij. Ja. Chantal is net klaar met het werk.
4: Het verzorgen van mij.
2: Ja, ja. Wat is er precies gebeurd met de verzorging?
4: Ze haalt me uit mijn bed en dan word ik gewassen. En dan kleedt ze me aan en dan, ja, scheren moet ik zelf wel doen helaas. Ja, maar dat doet ze nog niet. Nee. Misschien komt dat nog in het pakket, maar voor de rest verzorgt ze me helemaal, de kant en klaar. En dan, dan ben ik voor de dag helemaal klaar.
2: En dan zit u in die vaste stoel hier?
4: Ja, zit ik in mijn vaste stoel.
2: In de woonkamer?
4: In de woonkamer.
2: Naast de tafel, ja. TV in de buurt?
4: TV en naar buiten, hè, want iedereen die langskomt en die weet dat ik hier zit, er wordt gezwaaid.
2: Oh ja?
4: Ja. Iedereen die weet dat ik hier zit. En dan zwaaien ze gewoon. Ja, ik zit al een aantal jaren in deze stoel hier.
2: U heeft een dwarslesie?
4: Ja, ik heb een dwarslesie helaas. Maar ik kan nog een heel klein beetje lopen. Ja. En ik vind het nog bijzonder dat ik dat kan, eigenlijk. Ja, ja. Want normaal met het dwarslesie lig je helemaal plat of in een rolstoel. Ja. En ik heb wel een rolstoel voor lange afstanden, want ik kan niet zo lang lopen. Ja.
2: Dus het heeft wel de nodige invloed, in ieder geval, die dwarslesie.
5: Ja, zeker. En ook met andere dingen in huis, hoor. Je loopt vaak tegen dingen aan.
2: Wat dan?
5: Nou, bijvoorbeeld dingen die hij laat vallen, wat hij niet op kan rapen. En s'avonds dan help ik hem. Ja. Want we vinden het leuk om visite op te vangen en ook op visite te gaan. Ja. En anders wordt er natuurlijk, moet je op een bepaalde tijd weer thuis zijn.
2: Maar nou is Chantal er, daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid mee praten. Maar was het een drempel om de thuiszorg aan te vragen?
5: Niet dat hun bij ons over de vloer komen. Nee. Maar gewoon dat ik denk, Ik kan het wel. Ja. Ik kan het zelf wel. Want ik denk altijd dat ik alles zelf kan.
2: Ja.
5: Maar de huisarts had al een hele tijd tegen mij gezegd van, je moet thuiszorg aanvragen, want het is veel te druk voor je. Hmm. Achteraf is het ook wel heel erg fijn, want Hans die heeft vaak drukplekken en andere dingen. En dan, hun constateren dat. En ik weet helemaal niet, ik weet helemaal niks van de zorg.
2: Nee. Want als de thuiszorg er niet zou zijn, wat dan?
5: Nou ja, dan moet je op een gegeven moment huisarts bellen. Maar ik constateer niet alles. Want ik heb gewoon verder niks met de zorg. Nee. Dus ik zie gewoon niet alles. En hun zien van alles.
2: Ja, ziet van alles.
3: Wij zien van alles. Hè? En inderdaad wat Trineke ook zegt, het is ook een soort ontlasting. Hè? Want Trineke die is mantelzorger 24 uur per dag. En dat is natuurlijk

0: best wel pittig. En het stukje wat wij kunnen ontlasten, dat doen we uiteraard heel graag.
1: De dag van de zorg.
0: Het is vandaag een hele speciale dag voor ons, zeker.
1: Wat geeft het voor gevoel?
0: Nou, ik moet zeggen, elke dag als ik werk geeft het mij een heel voldaan en gelukkig gevoel. Maar vandaag is het natuurlijk al extra speciaal omdat het de dag van de zorg is.
1: Ja. Zeker. Ja, dat mag wel eens een zonnetje gezet worden.
2: Zeker, zeker. Wel drie zonnetjes, denk ik.
1: Ja, ja, nou is er ook nog een zonnetje van het CNV. Ja, want er is een oorkonde uitgereikt aan het thuiszorgteam van Huis ter Leden.
2: Ja, ja.
1: Vanwege de goede thuiszorg.
2: Ja, ik ben zeer, zeer tevreden. Dat zeg ik ook iedere keer tegen de dames. Maar dit was natuurlijk de kers op de taart. Dat is een oorkonde voor de thuiszorg. Dat is perfect.
1: En waarom bent u zo tevreden? Jij wordt goed verzorgd.
2: En de goede advies. De goede adviezen die ze geven. Ze denken met me mee en ze zeggen van, joh, daar maar even opletten of hier opletten. Ja. Dat zijn echt de dingen die je toch wel nodig hebt. Hè?
1: Dus ze zijn echt nodig?
2: Ja, ze zijn zeer, zeer nodig.
1: Stel je voor dat er geen zorg zou zijn?
2: Ja,
1: of?
2: Dan zou ik me toch niet... ik weet niet hoe ik hem dan moet redden, hoor.
1: Een robot?
2: Maar dat vind ik onpersoonlijk.
3: Ja, dat lijkt me niet zo geweldig. Nou ja, misschien zat hij dan wel in een verpleeghuis. Het zou best kunnen. Ja. He, dat het gewoon op een gegeven moment niet meer gaat.
1: Op deze manier kun je langer gewoon in je eigen huis blijven wonen.
3: Ja, en dat willen we ook heel graag. En het koppie is goed, dus we hebben het gezellig met elkaar.
1: Nou.
3: He? Ik moet er niet aan denken dat hij in een verpleeghuis zou zitten.
1: Gelukkig.
3: Dus ik ben er echt wel blij mee dat het gaat.
1: Gelukkig.
3: En als het niet meer gaat, ja, dan zien we wel weer verder. Toch?
1: Bedankt voor dit gesprek. Wij gaan weer verder. Ik ga Chantal volgen naar kantoor, geloof ik.
0: Ja,
1: want
0: zeker.
1: We willen er nog veel meer weten natuurlijk over...
0: Ik ga je alles vertellen over de wijkverbetering.
1: Wat er allemaal bij komt kijken.
0: Zeker.
1: U bent in ieder geval dik tevreden.
2: Ja, ik ben zeer, zeer tevreden. Hè. Nou,
1: bedankt.
2: En daarom denk ik pak de gelegenheid aan. Ik kon nou een keer een kans krijgen. En dit is ook wel de kers op de taart. Hè, dit.
1: Deze radio-uitzending?
2: Ja, perfect.
1: Oh, ja.
2: Perfect.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja,
1: ja.

0: Opelheid van Taylor Swift. Ja, je moet voorzichtig zijn met Taylor Swift, want ja, voor hetzelfde geld. Ze legt alles vast ter bescherming van zichzelf. En dat is natuurlijk heel logisch met AI tegenwoordig, dat ik niet iets verkeerd zeg over Taylor Swift. Wat een goede artiest, dat mag ik denk ik wel zeggen. Opelheid in Utrecht is wakker, op Radio M Utrecht. En ja, je moet iedereen voorzichtig behandelen, dat heb ik altijd geleerd vroeger. Dus hier is Gita Spannenburg. Maar heb je wel meegekregen, Gita? De beeldrechter en zo, en alles vanwege het feit dat zij dan, ja, eigenlijk een beetje, zeg ik het maar, verkeerd woord. Mm-hmm. Nou, dat haar afbeeldingen gebruikt worden in filmpjes en zo. Dat gebeurt bij meer mensen die
1: populair zijn. Heftig is dat, hè?
0: Ja, dat is helemaal niet oké, hoor.
1: Dat is echt heel wazig. En ik vind ook die muziek die van AI komt, vind ik ook wazig. Ik hoorde laatst zag een heel mooi soort western, diep westernachtig nummer. Ja. En toen dacht ik, oh, dat klopt iets niet. En er was ook een AI gegenereerd. Het is te perfect of zo. Maar dat is wel eng.
0: Ja, ik heb laatst ook een liedje gehad in een andere radio-uitzending. En ja, ik moet je ook zeggen, het was ook nog wel heel goed ook eigenlijk wel. Maar het was echt gegenereerd. Kijk, als iemand goede teksten schrijft, teksten invoert en later dingen die bewerkt worden. Maar het is wel een soort met van aanval op toch ook wel de creativiteit van mensen. En de kwaliteit ook wat mensen hebben.
1: Ja, en als je de creativiteit van de mensen doodt, dat vind ik echt wel een heel slecht punt. Want dat geeft juist het leven de show. Dat mensen dingen bedenken en zich verwonderen en fantaseren en iets maken. Ja.
0: Ja, ik denk dat dat de grote vraagstuk is. Hoe kunnen we ons wapenen tegen dit soort aanvallen?
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat de AI en zo heel in de zorg allerlei dingen kan doen en ons ook heel veel kan helpen. Maar het zal toch wat zijn als straks alle stukken worden geschreven en alle liedjes worden gemaakt door een computer. Nee, ik denk niet dat de mensen dat trekken.
0: Het gekke is dat ik eigenlijk wel heel blij ben dat er nu, als je AI leest, tekstjes bijvoorbeeld op internet, dat er ook heel veel dingen niet kloppen.
1: En
0: dat we dat ook wel benadrukken nu, van dat dingen niet allemaal goed zijn.
1: Nou, als ik wel eens iets opzoek, AI verzint ook gewoon dingen. Ook weer dingen dan. Want weer dingen kloppen vaak data helemaal niet. Nee. En gewoon echt verzinsels komen eruit.
2: Dat denk ik vaak mis, hoor. Ja, het is ook niet een 100% betrouwbare bron. Nou, maar daarom die gebruiken om te helpen in plaats van echt volledig te vervangen. Ja.
0: Daar moet je tegen wapenen. Hè? Maar het is natuurlijk wel heel naar, heel vervelend dat je iets leest op internet bijvoorbeeld, wat niet klopt. Maar dat je wel denkt van, oh, maar dit, dat staat er toch.
1: En dan misschien boos wordt, hè? Dat hebben mensen natuurlijk ook wel eens. En dan wordt het overal verspreid en dan komt het overal te staan. En hoe moet je het dan weer wegkrijgen? Van, dat is niet zo, want was voor de digitale wereld al ingewikkeld om mythes te ontkrachten. Maar dat wordt natuurlijk een lastig dingetje.
0: Ik denk het wel, ja. Maar, hoe kan ik dat nou zeggen? Dames en heren, echt helemaal live, in levende lijven. Gita Spannenburg met het weer.
1: Gelukkig wel.
0: Het weer voor Midden-Nederland vandaag. Ja, deze dinsdag de 12e, om 8:08 en 12 seconden. Ik zeg maar even. Dan weten mensen wel dat we live zijn en dat we echt mensen
1: zeker
0: zijn. Het weer voor Midden-Nederland. Het begint een beetje killetjes, koud.
1: Ja, dit is gewoon echt een kilweekje. Het is gewoon elke dag 12, 13 graden. We zitten midden in de zogeheten ijsheiligen. Hè. Dat zijn dan vier van die heiligen die aangeven dat daarna de kans op nachtvorst, grondvorst, echt wel heel minimaal wordt. Mm-hmm. En het is ook wel een hele kille week deze week. En de bovenluchten zijn vooral heel koud. Als je op 5 kilometer hoogte, daar vriest het altijd, maar dan vriest het de komende tijd 30, 32 graden. Dat is meer iets voor de late winter en vroege lente dan voor halverwege mei. En het leidt ertoe dat er veel buien kunnen ontstaan en dat de temperatuur in de grond ook heel bescheiden is. En als de wind een deze nacht een keer wegvalt onder een heldere hemel, zit je zo in de vorst.
0: Ja, dat gebeurt.
1: Ja, nou ja, en je ziet nu dat er een paar buien vallen. Het is ook nog wel een open weerbeeld. De zon is er vanochtend nog wel af en toe bij. Met je rug naar de zon kun je nog wel eens in zo'n bui ook een regenboog zien. Piet van der Mel, onze bekende waarnemer uit Kamerik, zag er vanochtend al eentje regenboog. Dus dat is dan wel weer aardig. En vanmiddag is het denk ik droog, maar wel grotendeels bewolkt. En dus die 12, 13 graden die wij slechts gaan aantikken.
0: Ja. Het is een mager weekje dus eigenlijk ook wel.
1: Een mager weekje, ja, ook mooi gezegd. Ja, klopt. Ja, morgen en donderdag zijn echt ook zeer buiig. Vandaag valt het qua buiigheid nog wel mee. Maar morgen en donderdag gaan ze los.
0: Ja, oké. Nou, daar gaan we gewoon mee doen. Het is niet anders. Het is gewoon even kiezen op elkaar. Ongetwijfeld zijn er al weermodellen die aangeven dat het heel mooi weer gaat worden na deze week of zo.
1: Nou, ik vind dat vanaf zondag, maandag dat echt wel gaat opknappen. Dat je dan ook voor het eerst ziet dat Zuid-Europa bijvoorbeeld later volgende week in de warmte of de hitte terechtkomt. Dat je langzaam maar zeker vanuit die hoek ook wat vleugelwarmte kunt krijgen. Dus ik vind dat er herstel zeker in zicht is.
0: Kijk eens aan, wat een positiviteit toch wel, ja, weer. Heerlijk, ja. Greta Spannenburg, live vanuit de Weerkamer met ter afronding nog een weerspreuk voor deze dinsdag de 12e.
1: Ja. Ook over de een van de ijsheiligen, Sint Servatius. Voor nachtvorst bent u niet beschermd, tot Sint Servatius zich over u ontfermt.
0: Oh.
2: Oh, dat klinkt wel heel
0: veilig. Komt uit een dik boek, denk ik.
1: Een dik boek met een aantal heiligen, ja.
2: Sint Servatius waakt over ons.
1: Ja, zoiets.
0: Eigenlijk wel heel mooi, dus.
1: Ja, ja. Ja. Veilig gevoel.
0: Ja, lijkt me wel. Nog maar een keertje dan.
1: Voor nachtvorst bent u niet beschermd tot Sint Servatius zich over u ontfermt.
0: Ontferm je ons? Nee, ontferm jij je over ons weer over een klein uurtje?
1: Zeker. Heel
0: graag. Tot zo meteen dan
1: weer.
0: Tot
1: zo.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
9: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kyiv. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
8: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
10: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
8: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
11: 2:08, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het regionale nieuws door Marjolein Heijen. Het nieuws in het kort, 8:30, uitgebreid. Waar hebben we het over?
12: Over de grote brand in Bunnik van vannacht. Daarbij is 1 persoon gewond geraakt. Die brand brak uit rond 1:30 bij een autobedrijf aan de schoudermantel. De man die gewond raakte is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het bedrijf was niet meer te redden, is helemaal afgebrand. En over de oorzaak, ja, daar kan ik nu nog niet zeggen. Dat wordt onderzocht. In Amersfoort is vannacht een motorrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dat ongeluk was op de Amsterdamse weg. En ook hier wordt de toedracht onderzocht door de politie. Klachten van inwoners van wijk bij Duurstede over de nieuwe route van buslijn 341... die hebben niet geholpen. De bus rijdt sinds december anders. Veel mensen zijn daar niet blij mee omdat ze langer moeten blijven zitten. Een petitie met zo'n 3000 handtekeningen ging naar de provincie... maar die behoudt de route zoals die is. Wel komt er een extra halte bij. Kijk. Ook daar meer over zo meteen.
11: Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. En het is dinsdag. Het is een dinsdagochtendspits. Eigenlijk zeg ik het al heel voorzichtig, maar dan weet je het wel. Het is druk aan het worden. Op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Van Hoevelaken tot Voorthuizen. 10 minuten extra. En ook vanaf de andere kant 10 minuten vertraging. Dat is true Hoevelaken. Dan heb je ook nog vertraging als je verder wilt richting Amsterdam. Tussen Baren en Muiden. Dat gaat over een flink stuk van bijna 20 kilometer. Daar doe je 20 minuten langer over. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf afrit Geldermalsen tot afrit Everdingen. 10 minuten extra. En dan van Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op. Beest, Knoppendijl, de regio uit. Ook weer 10 minuten. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsberg heb je een minuut of 5. In elk geval extra reistijd nodig. De A27 Breda Utrecht. Knop het Gooikomplex. 20 minuten vertraging. Vanaf de andere kant, Almere richting Utrecht. Ook hier vertraging tussen afrit Almere Haven en Eemnes. 5 à 10 minuten extra. Klein stukje doorrijden vanaf knooppunt Eemnes tot ongeveer Hilversum. Ja, van Hilversum tot knooppunt Rijnsweert is het ook weer erg druk. Over die paar rijstroken. Het zijn er 3, maar je doet er wel een kwartier langer over. Over je reis om door te gaan. En de 28 is de laatste melding. Zwolle Amersfoort van Strand Nulde tot knooppunt Hoevelaken. 10 minuten extra reistijd. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
22: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
23: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
24: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
25: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
27: Radio M Utrecht.
11: Het is de dag van de zorg en daar besteden we hier bij Radio M Utrecht maar al te graag aandacht aan. En dat is ook nodig. Ook verslaggever Robert-Jan Boy is in de gemeente Vijfheerenlanden in Leerdam.
28: Ja, zeker. En zojuist waren we nog bij het echt bij Makaree, die thuiszorg krijgt en kreeg net van Chantal de Vries. Vervolgens zijn we naar een andere locatie gegaan, namelijk naar het kantoor van het thuiszorgteam Huis ter Leden, waar ook Ferra achter het beeldscherm al ziet. Ja. Ook wijkverpleegkundige. Want dit hoort ook bij het vak van wijkverpleegkundige, dat je achter de computer zit en roosters gaat maken, et cetera.
29: Klopt.
28: Het is meer dan alleen een bed verschonen, laten we zeggen.
29: Ja, het is niet alleen de zorg voor mensen thuis, maar er speelt natuurlijk ook zich heel veel achter de schermen af. En ja, Ferre en ik zijn verantwoordelijk voor de helikoptervisie, hè?
28: Over de helikoptervisie. Kijk, dat is nog eens eventjes een nieuw woord. Nou ja, het gaat niet allemaal vanzelf, dat mogen duidelijk zijn. Ook de gezien de tekorten natuurlijk, als het gaat om zorgpersoneel, dat gaan we zo meteen ook bespreken. Wat zit er vast aan het vak en waarom vooral is het zo leuk?
11: Kijk eens aan, er valt veel te beluisteren bij Radio M Utrecht. In dit uur van Utrecht is wakker. Ook bijvoorbeeld gaan we het hebben over de Luisterclub.
30: Ja, dat is dus een club muziekliefhebbers van 55PLUS... die elkaar ontmoeten en samen naar muziek luisteren... waar een bijzondere persoonlijke herinnering aan zit. Dat wordt gedeeld vanmiddag in Woerden in het klooster. En we spreken zo meteen de initiatiefnemer Wout Nagel erover.
11: Precies, Robert-Jan in Leerdam in de gemeente Vijfheerenlanden. Voorgaande uur lukt het niet. Dat had te maken met wel technische omstandigheden... en een reis die Kees van der Spek aan het maken is. We gaan het ook weer hebben over de gemeente Vijfheerenlanden... waar Kees van der Spek vanavond spreker is.
30: Ja, zeker. 8:45 spreken we hem.
11: En hij is misdaadjournalist, zeg maar. En hij ontmaskert nogal wat dingen. Hij gaat praten over onder andere veiligheid.
30: Ja, georganiseerde criminaliteit gaat hij het over hebben. Ja, wat je al zegt, tientallen jaren ervaring als misdaadjournalist en onderzoeksjournalist. Over de hele wereld, alle kanten op, is hij gevlogen voor verhalen. En het oplossen van oplichting natuurlijk.
11: Precies.
30: Dus, we spreken hem straks zo meteen al eventjes over wat hij vanavond te vertellen heeft.
11: In Utrecht is wakker, nu muziek van Cliff Richard.

0: Meteor en Hallamee. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Wij gaan het hebben over de Luisterclub. Die begint vanmiddag in het klooster in Woerden. Daar kunnen heel veel muziekliefhebbers van 65 plus elkaar ontmoeten en samen naar muziek luisteren.
1: Dat is niet zomaar muziek. Het is voor iedere deelnemer muziek met een persoonlijke herinnering.
0: Oh, daar willen we meer over weten. Wout Nagel is de initiatiefnemer.
1: Goedemorgen, Wout.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Ja, hoe bent u op dit idee gekomen?
2: Via een vriend in Zoetermeer.
1: Ja?
2: En het leek me zo leuk. En ik ben daar naartoe gegaan. En geluisterd en gekeken hoe het allemaal werkt. Ik werd op een gegeven moment als stagiair beoordeeld. En ze vonden het ook prima als ik dat idee mee zou nemen naar Woerden. En ik heb het in Woerden bij een aantal mensen onder de aandacht gebracht. Coördinator van het thuishuis. En die heeft weer contact gehad met coördinator in het klooster. En zo zijn we met elkaar gaan praten.
1: Ja.
2: En we gaan vanmiddag starten.
1: Oké, en waarom vond u het zo belangrijk dat dit ook naar Woerden kwam dan?
2: Nou ja, ik ben een grote muziekliefhebber. En ik vond het zo leuk dat ik dacht, daar moeten meer mensen van kunnen genieten.
1: Ja, precies. Nou, iedere deelnemer aan de Luisterclub mag 2 nummers inbrengen waar ze een herinnering of een bijzonder verhaal bij hebben.
2: Ja.
1: Bij de Radio M Utrecht hebben we al een inkijkje in de playlist gekregen van jou. Zo heeft iemand bijvoorbeeld dit nummer ingebracht.
0: Leuk, Simply Red. Simply the best, moet ik zeggen. Van.
1: Radio DJ.
0: Jij had me kunnen corrigeren, Wout, volgens mij. Hè? Want jij weet het ook natuurlijk. Ja. Simply the best van Tina?
2: Natuurlijk.
0: Tina Turner natuurlijk, ja. Wil er nog eentje?
1: Ja, deze ook nog.
0: Maar ik ga even kijken, hoor.
2: De Beach Boys,
0: ja. Nou, je gaat door voor de hoofdprijzen.
1: We zouden wel een pubquiz met je kunnen doen, Wout.
2: Maar, ik heb pas geleden toevallig 2 pubquizzen gedaan.
0: Oh, wat leuk.
2: Ik had bijna alle vragen over muziek had ik wel goed.
0: Ja, dat is wel, ja. Maar wat gebeurt er dan, hè? Dan hebben jullie muziek bij elkaar, je ontmoet elkaar, je bespreekt dat soort dingen. Hou je dan herinneringen op aan een bepaald nummer en gebeurtenissen rondom dat jaartal of zo? Hoe doe je dat?
2: Mensen mogen zelf iets vertellen over wat ze met dat nummer, welke connecties ze hebben. Maar er zijn ook mensen die gewoon zeggen, nou, ik vind het een mooi nummer, luister maar.
0: Mm-hmm.
2: Die willen niks zeggen. En anderen zitten een heel verhaal te vertellen. Die hebben al een A4'tje vol getypt en die zitten een heel verhaal te vertellen.
0: En uiteindelijk komen er dan mooie verhalen uit. Dan niet bij iedereen, denk je dan, maar
2: nee, niet bij iedereen. Maar wij hebben Marcel Fokker als presentator. En dat is een bekende muzikant in Woerden. En die heeft ook een eigen mini-theater, het Rietheater. Waar wij ook al een paar keer geweest zijn. En die bereidt het voor. En die gaat het presenteren en die gaat ook iets vertellen over het betreffende nummer of over de artiest.
1: Oh, leuk.
2: Dus de deelnemers hoeven niet eens zelf heel veel te vertellen.
0: Is het zo dat muziek echt verbindt op zo'n bijeenkomst?
2: Ja, dat denk ik wel. En dat heb ik ook in Zoetermeer meegemaakt. En ik heb dat zelf ook.
1: Ja, precies.
2: Als we naar concerten gaan, dan geniet je met elkaar van muziek.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, gaat u zelf vanmiddag, want vanmiddag is dus de Luisterclub in Woerden, gaat u zelf ook een nummer inbrengen? Zo, ja, welke?
2: Ja. Ik heb 2 nummers ingebracht.
1: Ja?
2: Songs Around the World. En dat is meer het concept dat een bepaald nummer wordt door allerlei artiesten gespeeld. Ook in diverse landen, werelddelen. En dat is aan elkaar ge-edit, zeg maar.
0: Ja? Ja.
2: En het originele nummer zit er doorheen verweven.
0: Oh.
2: En mijn bedoeling daarvan is dat anderen dat ook op die manier ontdekken.
0: Oké, maar ze moeten raden, zeg maar, welke nummers of welk nummer erin zit dan of zo?
2: Nee, dat is niet zo. Het nummer wordt gewoon gespeeld en het gaat meer om je concept. Ik heb ook nieuwe muziek ontdekt toen in Zoetermeer.
1: Mm-hmm.
2: En dan ga je zelf kijken op Spotify of op YouTube. Ga je gewoon die artiest opzoeken. Oh. En het is ook je bedoeling dat je dus weer nieuwe muziek leert kennen.
1: Ja,
0: ja. Je bent ook nooit te oud om te leren. Ook op muzikaal vlak niet, denk ik dan toch, hè?
2: Nee, nou, dat is toch wel een anekdote misschien. Ik ben meer dan 30 jaar geleden een keer met mijn broer naar een concert geweest van de Golden Earring.
0: Oh, echt waar?
1: Oh, gaaf.
0: Wat geweldig.
2: Ja, en toen zaten we zo aan het kijken. Toen zei mijn broer, Wauw, komt er een tijd dat we dat niet meer leuk vinden? Nee. En nog steeds vinden we het leuk.
1: Oh, ja. Wat leuk, zeg Wout. Ja, dat
0: en dan de oude earring met de S erbij? Of ook van deze
2: dat
0: tijd?
2: Dat was toen al de nieuwe golden earring. Die ik een paar keer gezien heb. Ze zijn ook in Woerden hier op de Woerdense vakantieweek geweest.
0: Aha.
2: En het was altijd. En we zijn ook samen naar 1000 muzikanten geweest die nummers van de earring speelden in Ahoy. Ja. Dat was ook een hele belevenis.
0: Mm.
1: Ja. Oh.
0: Echt wel, je bent wel fan geworden eigenlijk vanaf dat eerste moment, denk ik dan, dat je er was.
2: Ja.
1: Het echt tot leven, en dat herken ik wel.
2: In mijn middelbare schooltijd was ik al heel erg met muziek bezig, in de top 40 in die tijd. Ja.
1: Leuk.
0: Nou, dat wordt in goede banen geleid vandaag, die bijeenkomst. Hoe vaak gaat dat voorkomen in Woerden?
2: We hebben nu een try-out of pilot. Ja? En in september nog een tweede keer. En als er genoeg belangstelling voor is, dan gaan we dat. In Zoetermeer is het elke 14 dagen. Ik hoop dat het in Woerden ook kan. En dan, ik denk in het winterseizoen. Dat moeten we nog afstemmen.
0: Leuk om dit te horen. Hoe oud moet je minibal zijn om deel te mogen nemen?
2: Nou, we hebben gezegd 55 plus.
1: Oh ja.
2: En ja.
1: Nou, Bob kan meedoen.
0: Ik kom hoor. Ik kom langs hoor. Dat vind ik leuk.
2: Ja, dat is prima. Er zijn meer mensen die willen komen.
0: Moet je echt vooraf aanmelden of kun je gewoon naar het klooster in Woerden komen?
2: Nou, dat wel even aanmelden via info@thuishuiswoerden.nl.
1: Kijk, weten we dat ook.
0: Wout, dankjewel. En heel veel plezier vanmiddag. Ja, dat moet succesvol zijn, Wout, denk ik dan ook.
2: Laat het wel weten.
0: En wat laat ik je nu horen op de radio? Heel goed. Weekend Love. Wout, veel plezier met iedereen die langs gaat komen in het klooster in Woerden.
2: Dankjewel, Bob.
0: Doeg. Doei.
2: Dag.

0: Oud zei het al, Golden Earring, Weekend Love. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, die gaan we niet meer laten horen, maar wel zo meteen het regionale nieuws. Marjolein, wat hebben we in het nieuws van 8:30?
1: Ja, het gaat natuurlijk over de grote brand in Bunnik. Vannacht is een autobedrijf tot de grond toe afgebrand. En ondanks massaal protest uit wijk bij Duurstede gaat de route van buslijn 341 niet veranderen.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, zo meteen.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Dit is Radio M Utrecht op slag van 8:30. Het regionieuws door Marjolein. En dat begint in Bunnik, waar vannacht een bedrijf, een autobedrijf, een pand van een autobedrijf, volledig afgebrand is.
14: Ja, klopt. Het was een zeer grote, uitslaande brand daar. En bij die brand is één man gewond geraakt. Volgens de brandweer is hij met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Die brand begon rond 2:30 vannacht bij het autobedrijf aan de Schoudermantel. Brandweerkorpsen uit de regio die kwamen om te helpen. Rond 6:00 was het vuur onder controle. Het bedrijf is helemaal verwoest. De woningen ernaast konden wel worden gered. Omdat bluswater uit de Kromme Rijn werd gehaald, ging de N229 tijdelijk dicht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede blijft zoals hij is. De bus rijdt sinds december een andere route en veel inwoners van Wijk bij Duurstede zijn daar niet blij mee, omdat ze langer moeten blijven zitten. Een petitie met 3000 handtekeningen ging naar de provincie Utrecht, maar die behoudt de nieuwe route, omdat de oude, volgens gedeputeerde André van Schiet, te veel nadelen heeft. Wel komt er een extra halte aan de rand van de stad. Doordat er te veel rituitval is geweest op deze buslijn, krijgt vervoerder Keoli een boete van de provincie. In Amersfoort is rond middernacht een motorrijder gewond geraakt. De bestuurder botste op de Amsterdamse weg op een auto en kwam hard ten val. Er is ook schade aan de voertuigen. De motorrijder die is naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt onderzocht. En nog een ongeluk op de N212 bij Wilnis botsten gisteravond twee voertuigen op elkaar. Dat ongeluk gebeurde vermoedelijk doordat een auto stil stond vanwege een lekke band. De bestuurder van een bestelbus zag dat te laat en ramde de auto. Met schade tot gevolg en ook hier doet de politie onderzoek. Schrijver Bert Natter uit Baarn heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen met zijn boek Aan het einde van de oorlog. Hierin wordt het leven van 31 personages beschreven in een concentratiekamp. Het verhaal speelt op één dag, 20 april 1945, de verjaardag van Hitler. Op die dag raakt de zoon van een kampcommandant vermist. De jury prees Natter met zijn prachtige originele verhaal en voor de nieuwe manier om verhalen uit de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Hij krijgt 50.000 euro en een bronzen penning. En meer daarover kun je vinden op de app en op onze website. Dan heb ik nog het weer. Het is wisselvallig. De ochtend, dan is er kans op wat regen. En het is maximaal 13 graden vandaag.
13: Marjolein, dankjewel. Meer over het weer horen we zometeen van Grieta Spannenburg. En jouw stem op de radio, 9:30, hè?
14: Ja hoor, dan ben ik er weer. Tot dan.
13: Het volgende nieuwsbulletin, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Hoevelaken-Voorthuizen, 10 minuten extra. Vanaf de andere kant rijdt het redelijk goed door. Een paar minuutjes extra richting Amsterdam dus. Op de A27 Breda-Utrecht knoop het Gorinchem-Lexmond. Een kwartier extra. Vanaf de andere kant Almere richting Gorinchem tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 10 minuten extra. En de A28 Zwolle-Amersfoort, flinke vertraging al vanaf Harderwijk-Zuid, bijna tot aan knooppunt Hoevelaken. Je doet zo'n 3 kwartier langer over je reis. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
2: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiskollectie.
2: 20% korting?
15: Ja, ook bij Broekman Interieur.
16: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremlini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremlini.nl.
17: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
20: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: Rick Astley, Whenever You Need Somebody, op de dag van de zorg, waar wij natuurlijk met zorg mee omgaan en waar wij zorg aandacht aan besteden. Robert-Jan Boy is in Leerdam vanmorgen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer. Inderdaad, pratend over de wijkverpleging. Dag van de zorg vandaag. Nou, Chantal de Vries, we hebben al volop bezig gehoord een uurtje geleden bij het echtpaar Macaré. En Ferra Boei is er ook bij gekomen.
2: Ja, dat klopt.
1: We staan hier buiten, vlak voor het kantoor van de wijkverpleging. Het wijkverplegingsteam van Huis Terleden. We staan even buiten, eventjes vanwege de verbinding. Maar binnen zou ik jullie achter de computer zitten al met alle schema's. Drukdoende, ja, met wat eigenlijk?
2: Klopt, ik en Ferra zijn wijkverpleegkundigen. En wij beginnen de dag altijd met een bespreking. Hè, om te kijken van hoe ziet onze dag eruit en welke cliënten behoeven extra aandacht.
1: Ja.
2: En daar gaan Ferra en ik dus langs als coördinerend wijkverpleegkundige.
1: Maar zoals net bij het echtpaar Macaré, met een dwarslesie.
2: Zeker, die heeft een dwarslesie en die helpen elke ochtend met wassen en aankleden. En je hoorde het, daardoor kan deze meneer wel gewoon thuis wonen.
1: Dat was kenmerkend, dat zei zijn vrouw ook. Van ja, stel je voor dat de thuiszorg er niet zou zijn. Dan zou het een verpleeghuis worden of zo.
2: Klopt, klopt. Dus wij proberen mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zeker gezien de krapte in de verpleeghuizen. Dus het is heel mooi dat wij met een stukje ondersteuning thuis mensen langer thuis kunnen laten wonen.
1: Blij eigenlijk met de dag van de zorg, Ferra?
3: Of ik er blij mee ben. Ja. Jazeker, want het is heel belangrijk dat er wel aandacht is ook voor de mensen die werken in de zorg. Want het is een prachtig beroep en heel dankbaar werk. We zien soms best wel wat moeilijke dingen.
1: Vertel.
3: We zien best wel veel eenzaamheid en verwaarlozing ook in de wijk. Je komt echt bij iemand achter de voordeur, dus je ziet soms best wel heftige dingen. Maar het is wel mooi dat als je ziet dat je als je een stukje begeleiding biedt, als je de juiste organisaties inzet, dat mensen echt wel op kunnen knappen.
1: Ja, maar dat zijn mensen die dus niet, waarvan men niet weet dat ze zorg behoeven.
3: Nee, dat klopt
1: jij dan
3: inderdaad.
1: Tegenkomt.
3: We komen soms best wel heel erg laat binnen, dat je ziet dat er eigenlijk, als je de juiste organisaties inzet, dat mensen echt wel op kunnen knappen.
1: Ja, maar dat zijn mensen die dus niet, waarvan men niet weet dat ze zorg behoeven.
3: Nee, dat klopt
1: jij dan
3: inderdaad.
1: Tegenkomt.
3: We komen soms best wel heel erg laat binnen, dat je ziet dat er eigenlijk al veel langer zorg nodig was. Echt wel schrijnende situaties die we zien.

0: mensen tegen. Ja. En iedereen heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. En dat maakt het gewoon heel divers en afwisselend.
1: En toch zijn er nog volop ook tekorten natuurlijk.
0: We hebben helaas elke dag worden geconfronteerd met de tekorten.
1: Ja, hoe merk je dat het recht het kort is?
0: Er is een tekort, een structureel tekort. Niet alleen door structurele langdurige zieken, maar ook het arbeidstekort op de markt. En we willen eigenlijk ook wel mensen enthousiasmeren om in de zorg te gaan werken. Want het is naast het afwisselende werk, heeft het ook een hele mooie maatschappelijke rol. Hè?
1: Ja.
0: Dus we willen dit zeker aanmoedigen.
1: Maar het kort, wat het effect daarvan is, is dat je heel kort misschien maar bij mensen kunt blijven, omdat je de volgende op de rol staat.
0: De werkdruk in de zorg is op dit moment hoog. De tijd die je aan mensen kan besteden is krap. Dat is zowel voor ons niet leuk, maar ook voor de cliënten niet altijd leuk.
1: Wordt achter de boef gezeten door de verzekeraars?
0: Klopt, de zorgverzekeraar speelt ook een hele grote rol. En die, daar hebben we ook aan bepaalde eisen te voldoen. En dat maakt het zeker niet altijd makkelijk.
1: Nee, en dat gaat alleen maar toenemen.
0: Dat neemt alleen maar toe. De vergrijzing neemt ook toe. Dit gaat wel zo doorzetten, zeker.
2: Ja. Goed, we doen er alles aan om mensen zo zelfredzaam mogelijk te krijgen door hulpmiddelen in te zetten. Ja. Dus er zijn best wel ontwikkelingen die...
1: Een hulpmiddel om medicijnen in te nemen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Of om een hulpmiddel om steunkousen aan te trekken. Ja. We leren mensen zelfstandig aan om zonder voeding toe te dienen. Dus we kijken ook heel erg naar wat kan iemand wel.
1: Het robot wordt robot is al gevallen.
2: Die robot zien wij nog niet zo zitten, hoor.
1: Kortom, hoe meer mensen in de zorg, hoe beter. Het is leuk werk.
0: Het is
1: ga door.
0: Het is hartstikke leuk.
1: Maak er even reclame voor het vak.
2: Nee, je kunt echt iets betekenen voor iemand. En ik vind het echt een prachtig beroep. Zeker. Ja. Dus kom in de zorg werken.
0: En de waardering en de dankbaarheid die je dagelijks krijgt is ontzettend mooi. Dus we kunnen het niet anders dan aanmoedigen om in de zorg te komen werken.
1: Nou, meer informatie bij Huis ter Leden.
2: Zeker. We hebben nog vacatures openstaan.
0: Er staan genoeg vacatures open, dus meld je aan.
1: Nou, gefeliciteerd in ieder geval met deze dag.
0: Dankjewel.
3: De dag van de zorg. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Met nu Ilse de Lange en zometeen hebben we het over georganiseerde criminaliteit. We gaan bellen met Kees van de Spek.
4: Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd.
3: Onderzoeksjournalist en misdaadjournalist. Love me.

0: Ik heb elke week een ernstige ziekte, maar ik vind het ook eng om naar de dokter te gaan. Dat is niet zo'n handige combinatie.
1: Nee,
2: zeker niet. Ja, goed. Hey, volle dag. Vanavond ga je spreken in Lexmond. In de gemeente Vijfheerenlanden, de plek waar je ongeveer vandaan komt. Waar je lang gewoond hebt in elk geval. Zeg, veel succes en goed je gesproken te hebben dan.
0: Dank jullie wel.
1: Succes.
2: Tot de volgende keer. Dag Kees. Kees van de Spek.
3: Utrecht is wakker.

0: met Back to the 60s. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En vanmiddag kun je een uur lang genieten van de muziek uit de jaren 60. Dan hebben we van 2 tot 3 Studio 60s. Inmiddels is het 8 minuten voor 8 uur geworden. 9 uur geworden, 8 uur 52 om precies te zijn. Greta Spannenburg is weer bij ons. Zeker. Over het weer gaan we weer praten met je. Ja. En het is weer niet al te best nog, volgens mij. Hè?
1: Nee, er vallen een paar buien. Ik moet zeggen, vandaag valt het wel mee. Een enkele bui, maar het is gewoon kil. Het is een kille meiweek. Mm-hmm. De buien die passeren zijn eigenlijk een beetje maartse buien. Ze horen niet echt bij half mei. Nee. De bovenlucht is koud op 5 kilometer hoogte onder de min 30. Dat is meer iets voor maart, weet je wel, met die natte sneeuwbuien en zo. Maar het is halverwege mei gebeurt het ook vandaag. Vooral in de ochtend een enkele bui. Vrij veel bewolking, af en toe zon, vanmiddag denk ik veel bewolking. En wel zo goed als droog, alleen de temperatuur, 12, 13 graden is vandaag de maximum, was gisteren het maximum en is de komende dagen het maximum. Ja, je bent stil van.
0: Nou ja, precies.
1: Of ben je jas aan het zoeken?
0: Die ligt in de auto, inderdaad, ja.
2: Heb je nog een kerstboom van...
0: Ja, we hadden het er straks al even over kleding. We hebben allemaal zoiets van 's morgens als je dan voor de kledingkast staat... of 's avonds als je spullen klaar ligt. Ja. Wat doe je aan met dit weer? Ik heb gewoon een t-shirt en een trui aan en ik heb een vest meegenomen. Want 's morgens is best wel fris, hè, als je om 4:30, 4:45 je bed uitkomt.
1: Zeker. Ja. Ja, het kan later in deze week nog wel eens een keertje. Ja, voorstaande grond zeker. Ja. Die nacht van donderdag op vrijdag vind ik er heel koud uitzien. Opklaringen met weinig wind. In deze luchttemperatuur ga je dan zomaar grondvorst in. Of misschien nog wel meer. Ja. En goed aankleden is het devies. En de ene dag is buiiger dan de andere. Vandaag is het alleen van de ochtend een paar losse buien. Maar morgen, ik denk vlak na de spits, komt er vanuit het westen echt een cluster aan buien binnen. Oh, ja. Ik denk dat morgen echt een hele buiige dag wordt. Met kans op onweer.

0: Met kans op hagel. Een vlagerige wind erbij.
1: Ja, echt
0: dus
1: waar?
0: Zoek de kleren maar goed bij elkaar.
1: Dus een beetje, beetje horror is het deze week, dus zeg maar.
0: Beetje horror.
1: Ja, een beetje horror dat wel, ja. Heel kort nog eventjes, Gita, met jou en met alle anderen die erbij zijn gekomen. Natuurlijk om ons even bezig te houden met de bioscoop. De aanleiding van de bioscoop in Utrecht, waar de deuren dicht gegaan zijn.
0: Ja, die Citybioscoop.
1: Aan de Voorstraat, hè?
0: Ja, die overigens al open is sinds 1936. Ja, vandaar dat zoveel mensen herinneringen hebben aan die bioscoop. Ja, en de vraag aan jullie, af van ons vandaag op Radio M is natuurlijk ook: wat zijn jouw herinneringen aan deze iconische bios? Of ja, het algemeen de bioscoop. Vinden we ook leuk om te horen welke leuke films.
1: Maart wilde ook graag met je over doorpraten vanmiddag tussen 5 en 7 uur. Maar wij willen nog even wat reacties weten. En welke film je ook wel voor het eerst ging. Wat je leuk vond vroeger om.
0: We hebben al leuke reacties binnengekregen. Ik zal er even eentje voor dragen van Liam. Die zegt: oh, wat een heerlijke tijd. Onze donderdagavonden even naar die bioscoop. Daarna nog een biertje drinken ergens. De meeste vechtfilms heb ik daar gezien. Kung fu films. Veel gelach met z'n allen daar. Peukie roken in de bios.
1: Ja, ja. Kung fu fighting.
0: Jemig. Ja, en dan de peuk erbij. Kwam die grijze duif ons voor de 1000ste keer vragen om onze checkie uit te maken.
1: Ja.
0: In de jaren 70.
1: Roken in de bioscoop. Ja, je kon overal roken vroeger. Ik niet. Ik heb nooit gerookt trouwens. Maar inderdaad, ja, dat mocht overal. Grita, wat was jouw leukste film die je in je jeugd hebt meegemaakt, zeg maar? Een jaar of 10 geleden dus.
2: Ja, een jaar of 10 geleden. Nou, ik heb toen een keer een Noorse of een Zweedse. Dat was eigenlijk een western in de sneeuw. Daar gingen we heen met vrienden. En wij keken wel eens samen gewoon thuis westernfilms. En dat deed een van onze soort inleiding. En bij toeval kwamen we bij In Order of Disappearance terecht. En het bleek, dat was begon best wel griezelig en zo. Maar het bleek gewoon een western in de sneeuw te zijn. En we hebben ons helemaal kapot gelachen.
1: Dat is heel gek. Die
2: verrassingen.
1: Dat is heel gek. Stonden er cactussen of niet? Want,
2: wat zeg je?
1: Stonden er wel cactussen? In de western in de woestijn en zo.
2: Maar het eindigde wel met een shootout. Maar ook in de sneeuw. Ja.
1: Bijzonder.
2: Ja, spannend. Ja, dat zijn leuke dingen dat je naar film gaat en denkt, dat is heel anders dan ik had verwacht dat die was.
1: Best wel,
2: dus dat was leuk. Ja.
1: En wat zijn de leukste, wat is het leukste genre voor jou om een film te kijken?
2: Ja, ik hou eigenlijk het meeste van humor, maar er zijn eigenlijk geen humorfilms. Die zijn echt volgens mij extreem moeilijk te maken. Echte humor. En niet de romantische komedie, maar gewoon echt zo'n young ones bottom-achtige film waar je gewoon heel hard om moet lachen. Die zijn er wel, maar dat is volgens mij het moeilijkste genre, denk ik.
1: Maar ik vond bijvoorbeeld humor is ook heel breed uit te leggen. De een vindt dit leuk en de ander vindt dat leuk natuurlijk.
0: Klopt. Ja, dat is heel relatief.
2: Ik vond destijds ook Priscilla, Queen of the Desert. Vond ik trouwens ook een hele mooie film.
1: Oh.
2: Australische film.
1: Ja, zegt het. Ik weet het
2: van,
1: niet meer.
2: Van Drag Queens was dat. Ja, was heel leuk.
1: Cool.
2: Ja.
1: Nou, je mag vanmiddag je zegje weer doen.
0: Bij de filmrubriek met Gita beginnen.
1: Gita, dankjewel, hè.
2: Jullie ook, hè. Okay. Tot snel.
1: Zeker.
2: Doei.
1: Ja, vanmiddag is het er ook weer in aan tafel natuurlijk, ja. En je favoriete film, geef hem door. Of die bioscoop waar we het over hadden, de Voorstraat in Utrecht, die de deuren heeft dichtgedaan.
0: Ja, praten we erover verder vandaag. Laat het even weten. De app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
1: Dit was hem. Utrecht is wakker. Graag tot morgen.
3: Tot morgen. Is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
9: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel?
8: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu
10: in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: Europakinderhulp.nl.
15: Radio M Utrecht. In midden in...
16: Dit is Eemland 1.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
18: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
17: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
19: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
17: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele baan.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
22: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
23: Dinsdag 12 mei is het vandaag en dit is Eemland 1 Actueel. Met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen. Adriaantje de Jong vertelt over verdwenen liefdestradities in Spakenburg. Natuurlijk bellen we even met onze vaste weerman Klaas Bijker. Want ja, voor ons is het natuurlijk gissen hoe de komende dagen eruit gaan zien. Maar voor hem is het dat niet. U krijgt natuurlijk nieuwtjes uit onze regio. En sinds vorige week begroeten we als vaste dinsdaggast wandelliefhebber Harry Wees. En aan hem stellen we de vraag, bestaat er zoiets als de goede en juiste wandelkleding? Maar beginnen doen we na de muziek met een update van Henk de Graaf over de traditionele DARP-competitie in Spakenburg. Welkom bij deze dinsdageditie van Eemland 1 Actueel.
24: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Phil Collins. Something happened on the way to heaven. En voor de mensen die van jaartallen houden, een nummer uit 1989. Van april tot en met eind september is het weer darptijd in Spakenburg. De dinsdagavond rond- en platbodemcompetitie. Zo, dat is de afkorting van dat. En dat al eigenlijk sinds 1984. Oké, er is heel even een zomerstop in augustus. Maar verder bellen wij hier elke dinsdag even met Henk de Graaf. Die meezeilt met zijn botten, als alles goed gaat. Om ons even een wekelijkse update te geven. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerst even een belangrijke vraag. Jouw schip heeft vorige week wel volledig kunnen meevaren. Geen nieuwe averij opgelopen?
1: Nee, we konden volledig meevaren en alles deed het. En er was een goede stevige wind, dus ik was ook blij dat ik zeker wist dat alles goed zat.
0: Ja, precies, dus want je had het nog extra gecheckt, hè? Ik heb het even teruggeluisterd.
1: Alles extra gecheckt, ja.
0: Ja, ik zei tegen mensen hier, weten jullie eigenlijk wat dat het betekent? Ik wist het ook niet, dus ik heb het even opgezocht. Vandaar dat ik het dus even voluit vertelde.
1: Helemaal goed.
0: Nu weet ik wel, bijvoorbeeld met de sneekweek, dat er soms gewoon geen zuchtje wind staat. En dat is nou echt niet fijn. Maar ik heb gisteravond gecheckt. Misschien is het nu anders. Maar er worden zware windstoten verwacht. En code geel loopt vanavond ook net over Spakenburg. Hoe gaat dat? Staan jullie regelmatig in contact met KNMI of zo?
1: Ja, de organisatie die kijkt altijd naar het KNMI en de weerswaarschuwingen daarvan. Nou is het zo dat bij code geel is het nog niet zo dat we niet varen. Dan wordt er echt nog gekeken van hoe is de plaatselijke situatie op dat moment. Code oranje wordt er echt niet meer gezeild.
0: Mm-hmm.
1: En er wordt gewoon eigenlijk continu gekeken van is het verantwoord om te zeilen. En daarnaast heeft natuurlijk ook elke schipper en zijn bemanning ook de verantwoordelijkheid om te kijken wat kan mijn schip aan. Want er zit ook nog weer verschil tussen.
0: Ja, precies. Dus het kan zijn dat ze vanuit de organisatie zeggen het kan, maar dat een schipper bepaalt van ja, maar wij doen het niet. Want met code geel zit er ook soms onweer bij.
1: Ja, en als er echt onweer is bij dreigen, dan wordt het niet gezeild hoor. We hebben dat in het verleden, ik denk niet vorig jaar, maar dat seizoen ervoor hebben we dat echt een keer gehad, is het echt afgelast door de organisatie. Omdat men echt dacht, ja, dan kunnen er onverantwoorde dingen gebeuren. Het startschip moet daar ook buiten liggen. Dat is ook niet prettig.
0: Nee.
1: Maar voor zover mogelijk proberen we echt wel door te zeilen. Maar het moet wel verantwoord zijn.
0: Ja, en behalve een prachtig gezicht vanaf de kant, is het toch, het is ook een soort competitie. Ik wist ook niet dat het tot eind september duurde. Is het nou zo dat je elke keer punten kunt halen met je boot en dan degene met de meeste punten wint? Of is dat te makkelijk gedacht?
1: Het is eigenlijk zo dat degene met de minste punten wint. Want het is van de uitslag.
0: Oh, je krijgt strafpunten.
1: Nee. De uitslag die je vaart, die punten tel je zeg maar op. Dus als jij alle keren eerste wordt, dan heb je elke keer een 1. Dus dan heb je eigenlijk heel weinig punten. Terwijl als je een keer 1 wordt en een keer 5 en een keer 6, heb je meer punten. En nou is het zo dat we varen inderdaad vanaf april tot aan eind september.
0: Mm-hmm.
1: De bedoeling is 21 wedstrijden. Maar er tellen er maar 14 mee. Dus je mag ook een aantal resultaten wegstrepen.
0: Aha.
1: Dus als ik bijvoorbeeld 12 keer eerste word en 2 keer tweede en nog 4 keer zesde, dan mag ik die 4 keer zesde toch wegstrepen.
0: Aha, ja. En hoe staan jullie ervoor met jouw botter? Want jij vaart een botter, hè?
1: Nee, wij varen geen botter.
0: Oh, dat dacht ik.
1: Wij varen een voloverse bot. Dus wij varen in de klasse overige schepen. En wij hebben 1 keer gewonnen en zijn 2 keer tweede geworden en hebben dus 1 keertje niet meegedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus we staan er best wel lekker voor, eerlijk gezegd.
0: Ja, wat mooi. Nou meldde je vorige week al hoe jullie je toen al verheugden op de Zuidwalwedstrijden. En die gaan deze week plaatsvinden na Hemelvaartsdag, 2 dagen lang. En daar verheugen jullie op. Zijn daar nog speciale voorbereidingen voor nodig? Of is dat hetzelfde soort wedstrijden, hoe noem je dat?
1: Nee, dat is niet hetzelfde. Dat zijn echt andere dagen. Dus het is van de week echt een soort feestweek. Hè. We hebben dan eerst vanavond een zeilwedstrijd met elkaar. Dat is gewoon een reguliere darpwedstrijd. En dan hebben we vrijdag en zaterdag 2 grote zeilwedstrijden. En die staan met name in het teken van alle botters. Omdat er dan ook botters vanuit andere plaatsen veel meer aanwezig zijn. Hè. Dus vanuit Elburg en vanuit Harderwijk en vanuit Huizen. En dan zijn er wel over de 40 botters die meedoen. En op vrijdag is dan een wedstrijd waar er ook allerlei bedrijven meedoen. Dus bedrijven die doen dan mee op een botter en betalen er ook een vergoeding voor. En dat is allemaal weer voor al het onderhoud van alle botters. Dus een grote bedrijvenwedstrijd. En zaterdag is dan een wedstrijd waar alle eigen bemanningen ook nog een wedstrijd zeilen. En dan wordt er echt een aparte baan uitgelegd. Dat is echt wel wat anders en een veel uitgebreidere prijsuitreiking. Er is 's ochtends een uitgebreid schippersontbijt. waar alles wordt uitgelegd voor die dag. Dus dat is een heel ander karakter. En ja, het is echt een feestje.
0: Ik hoor jou zeggen schippersontbijt. Is dat een ander soort ontbijt dan normaal? Eet u dan vis of zo? Of,
1: Ja, het is gewoon heel stevig. Gewoon eieren, brood, eieren, gebakken eieren en spek.
0: Oh,
1: en koffie en thee erbij. En dat is gewoon, je voelt daar de kameraadschap onderling. Je kan lekker met elkaar bijpraten. Er doen heel veel mensen ook vanuit het dorp Spakenburg dan mee. Hè. Die invliegen bijvoorbeeld bij zo'n bedrijvenwedstrijd op vrijdag. En dan wordt vervolgens heel goed alles uitgelegd hoe alles werkt op die dag. En hoe we het ook veilig en gezellig en leuk houden met elkaar. En vervolgens wordt die wedstrijd aangevangen.
0: Nou ja,
1: en normaal doen we normaal is het dus 's avonds en nu is het echt overdag. Dus om rond 12 uur, 12:30, dan zijn de starts.
0: Ja.
1: En voor de botters is het ook echt anders. Dat moet ik nog wel even bij zeggen. Want de botters doen dan een ankerstart. Dus waar we normaal moeten starten over een startlijn heen. En wie als eerste eroverheen komt zit eigenlijk goed. Worden nu alle botters worden op een lijn gelegd. Die liggen aan een anker. Dan gaat er een kanonschot af.
0: Oh.
1: En dan gaan ze zo snel mogelijk dat anker ophalen, de zeilen hijsen en vertrekken. Dus dat is ook spectaculair om te zien.
0: Ja, zeker. Allemaal tegelijk. Ik hoorde jou net zeggen van, hè, je wil het gezellig met elkaar ook hebben. Is voor jou ook eigenlijk meedoen belangrijker dan winnen, wat ze soms zeggen?
1: Dat vind ik dat is lastig, want ik en mijn man zijn heel erg fanatiek, maar we houden het wel gezellig. Dus het moet echt daarna wel gewoon leuk zijn met elkaar, ook met de andere bemanningen kunnen we goed opschieten. Maar we willen wel winnen. We doen niet zomaar een beetje en we zien het wel.
0: Je gaat ervoor, ja.
1: Want ja, we gaan er wel voor.
0: Uit hoeveel man bestaat jouw bemanning? Met hoeveel zit je op het schip?
1: Met 6 zijn wij.
0: Oh, met 6.
1: Als iedereen er is. En het is ook nog wel eens zo dat er iemand niet kan. Dus wij kunnen het ook prima met 4 of 5 af. Maar als iedereen er is, zijn we met 6.
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk om dit te blijven volgen. Ga ik ook zeker doen. Volgende week heb je Pearl weer hier. En ik wens jullie vanavond weer heel veel plezier. En een lekker flink windje.
1: Bedankt en we gaan ervan genieten. En als mensen het interessant vinden, kom vooral vrijdag of zaterdag even kijken. Want er is echt een hele goede sfeer rondom die hele Zuidolwedstrijd. Het is echt leuk om te zien.
0: Nou, mensen kennen DARP en die weten dat hoor. Absoluut. Hey, Henk, bedankt en graag tot de volgende keer.
1: Oké, groeten. Fijne dag.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. En de technicus zoekt altijd onze platen uit. In dit geval was dat Kees Veerling. En hij had een extra weetje erbij gezet. De vader van Shania Twain is een halfbroer van Henk Wijngaard. Nou, toch leuk om te weten.
1: Nieuws uit de regio.
0: Bij een incassobureau aan de Plotterweg in Amersfoort is gisteren een explosief afgegaan. Door de klap ontstond grote schade en ook brand bij de ingang. Mogelijk is er brandbare vloeistof gebruikt. Een beveiliger hoorde het inbraak- en brandalarm afgaan na de klap en kwam een kijkje nemen. Hij belde de hulpdiensten die bij aankomst het vuur meteen wisten te blussen. Een explosieve verkenner van de politie heeft gecheckt of alles veilig was in en rondom het pand. En de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. We blijven even in Amersfoort, want de ROVA kon gisteren geen grof huishoudelijk en tuinafval ophalen. Zo lezen we op de site van Nieuwsplein 33. Dat komt door de grote brand in een datacenter in Almere vorige week. De reguliere inzameling van afval gaat wel gewoon door. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft door de brand geen toegang tot systemen met werkadressen en planningen. Ook het plaatsen, wisselen en repareren van huis-aan-huis containers ligt stil. Het klantcontactcentrum is telefonisch beperkt bereikbaar. ROVA werkt aan een oplossing. Soester kunsthistorica dan, Esther Uitenhagen, is vorige week teruggekomen van een bijzondere reis naar Noord-Engeland. Haar verhaal staat in de Soester Courant. Ze nam deel aan de opgravingscampagne van een Romeins fort bij de muur van Hadrianus. Daar deed ze een aantal bijzondere vondsten, zoals leren schoenen en schrijftabletten met goed leesbare boodschappen. De Romeinse muur van Hadrianus is een bijna 120 kilometer lange muur tussen Newcastle en Carlisle. Gebouwd in 125 na Christus als verdedigingswal van de Romeinse noordgrens. De spoorwegovergang de Gouden Ploeg in Soest blijft open, volgens Soest.nu. De overgang wordt wel verplaatst en hij wordt beveiligd. Dat hebben de gemeente Soest en ProRail bekendgemaakt. Veel inwoners gebruiken de route om te wandelen of te fietsen richting de Eng. Tijdens participatie en gesprekken lieten de inwoners weten dat zij de overgang belangrijk vinden. De huidige overweg is nu nog onbeveiligd. En ProRail moet dit soort spoorwegovergangen in heel Nederland sluiten of inderdaad veiliger maken. Samen met de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing voor Soest. Kunstliefhebbers kunnen hun agenda alvast vrijmaken. Want op zaterdag 30 en zondag 31 mei verandert Soest opnieuw in één grote kunstroute tijdens het 12e Atelier Lint van het cultuurplatform Soest. Tientallen kunstenaars openen die dagen tussen 11 en 4 hun ateliers, woningen en expositieruimtes voor publiek. En de toegang is overal gratis.

0: Turn the Lights On, Just A Jack Style en Jon, nummer 6, top 40.
1: Nieuws uit de regio.
0: In de Bunschoten het bericht dat de rechter voorlopig een streep heeft gezet door de sluiting van een woning in Bunschoten. Burgemeester Geurts wilde de woning en de bijbehorende berging voor 3 maanden sluiten nadat begin januari een grote hoeveelheid harddrugs en attributen voor drugshandel waren aangetroffen. Volgens de rechter heeft de burgemeester echter onvoldoende onderbouwd waarom zo'n zware maatregel noodzakelijk is. Het langslopende evenement van Baren staat volgens de Barnse Courant weer voor de deur. Over ruim een week gaat de 77e avondvierdaagse van start. Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 mei wandelen honderden kinderen en volwassenen door Baren. En achter de schermen is een groep vrijwilligers al maanden bezig met de organisatie. Het vergt veel voorbereiding, maar we staan in de startblokken en we zijn er klaar voor, aldus de organisatie. Dit jaar voegen we bovendien enkele nieuwe elementen toe. Net als vorig jaar wordt er gestart vanaf 2 locaties. Op dinsdag en woensdag vertrekken de deelnemers vanaf Hoeve Ravenstein en op donderdag en vrijdag vanaf voetbalvereniging Tof in Baren. Nieuw dit jaar is een vossenjacht langs de route waarbij wandelaars op zoek kunnen naar vreemde vogels. En tot slot, Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen met zijn boek Aan het einde van de oorlog. De jury noemt zijn roman weergaloos, ontroerend en confronterend. Tot zover het nieuws uit de regio.

0: Uit de film An Officer and a Gentleman 1982 waren dat Joe Cocker en Jennifer Warnes en Up Where We Belong. En we gaan naar onze vaste weerman Klaas Bijker. Klaas, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, we hadden net een interview hier met een zeiler uit Bunschoten-Spakenburg. Er zijn vanavond, elke dinsdag voorlopig, zijn er zeilwedstrijden. En ja. ik zag gisteravond, maar ik weet niet of dat nu nog zo is, maar jij wel, dat er zware windstoten verwacht worden, code geel. En dat liep net een beetje tot Bunschoten-Spakenburg. Kan er vanavond gezeild worden? Wat voor weer wordt het?
1: Ja, de wind zwakt wel wat af, hoor. Dus het ergste hebben we gehad. Dus ik denk dat het wel, mijn vermoeden is dat het wel goed zeilweer is. Want je hebt natuurlijk wel wind nodig.
0: Hè? Ja, zeker. Zeker.
1: Ja, ja. Nou ja, het staat een stevige wind. Maar ik denk dat het windkracht 4 tot 5 is. Dus
0: dat maar dat is keurig om te zeilen, denk ik.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar tegen de avond. Vandaag blijft het trouwens overwegend droog. Gisteren hebben we een beetje regen gehad en ook een buitje vannacht. Dus daar stellen we niet al te veel voor. Wel, het noorden van het land heeft meer meegekregen. Maar vanavond dan neemt de buiigheid toe. En morgen overdag, misschien in de ochtend nog even een zonnetje. Maar de hele dag door gaat er een stoet van buien over ons heen. Het zijn geen zware buien, maar ja, lekker is het niet. Bovendien wordt het niet warm. De temperatuur heeft moeite om boven de 10 graden uit te komen. En als dat lukt, dan maakt de bui daar wel, snoept er weer een paar graden
0: van af. Ja, precies. Ja.
1: Als je begrijpt. Dus ja. Tijdens de bui is het 8 à 9 graden. Als het zonnetje schijnt is het 11 à 12 graden. En dan vooral morgen zijn er veel buitjes. Dus er kan ook de onweer en hagel tussen zitten, trouwens. Een onweersklap. En donderdag, hemelvaartsdag, is niet veel beter.
0: Oh jee, dus, en al die mensen die gaan dauw trappen, dus dat wordt eigenlijk niks, denk ik.
1: Nou ja, als ze dauw gaan trappen, het is in de ochtend is het maar een graad of 5.
0: Zo, dus amper boven 0. Maar ja, die buien, Klaas, we zijn er toch misschien wel een beetje blij mee, want het blijft maar droog, hè? Het zet niet echt door met die regen.
1: Nee, want nou, het zijn geen zware buien. Dus het regent wel de hele dag door, maar je krijgt niet de gebieden die erg droog zijn. Die krijgen nog lang niet genoeg, hoor. En bovendien, als dit dan voorbij is, richting weekend, dan gaat de temperatuur omhoog. Maar dan blijft de neerslag ook weer weg. Dus er blijft een neerslag tekort, maar het wordt wel wat verlicht.
0: Maar ik hoor jou zeggen, en ik weet, slag om de arm bij jou, dat het weekend misschien toch weer wat beter wordt dan dat het nu en morgen is?
1: Dat is wel de verwachting, ja. Dat de buigheid dan weer afneemt en dan gaat de wind meer de oosthoek opzoeken. En dan, of de zuidhoek moet ik meer zeggen.
0: Ja.
1: Dan is het toch een stuk droger. Maar het is wisselvallig, zou ik zeggen, tot het weekend. Daarna is het licht wisselvallig. Met een grotere, meer ruimte voor de zon. En temperaturen die richting 20 graden gaan.
0: Oh, kijk. Dus, kijk, dat is alweer heel wat anders, ja.
1: Heel wat anders, nou ja.
0: Maar goed, voorlopig doen we het hier even mee, Klaas. En morgenochtend ben jij bij de collega's. Ja. En dan horen we graag hoe het verder gaat. Want dan zit je weer een dagje dichter bij het weekend.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar nogmaals, de hemelvaartdag had een mooie dag kunnen worden. Maar het is nu een hemelsluisdag.
0: Een hemelsluisdag,
1: die gaat over. Die gaan open.
0: Ja, maar goed. Ook die dag gaat voorbij, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja. Maar Klaas, ik moet wel even zeggen, vergeleken bij morgen is vooral de ochtend zou dus overwegend droog kunnen zijn. De buiigheid neemt vooral toe in de middag.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het ermee doen. En we horen je graag morgen terug bij de collega's.
1: Oké. Okay.
0: Klaas, dank je wel.
1: Mooie dag. Graag gedaan.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Juliana Werding, ga niet in de stad. Dat gaan we ook niet doen, want we zitten hier heerlijk in de studio. Tijdens het cultureel café op 26 mei in de Biep van Bunschoten staan van 8:30 tot 9:30 verdwenen liefdestradities uit Spakenburg centraal. Traditie-expert Ineke Strauke geeft hierover een lezing. En er zal ook een documentaire van onze tv-collega's te zien zijn met als figurante leerlingen van het Oostwende College. Aan de telefoon Adriaantje de Jong, directeur van Museum Spakenburg. Adriaantje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent inmiddels ruim 3 jaar directeur in Museum Spakenburg, maar je werkt er al heel veel langer, hè? 20 jaar denk ik of zo?
1: Ja, al meer dan 20 jaar inderdaad. Dus al een hele tijd.
0: Ja, veel van wat er eigenlijk te sprake komt die avond in de Biep, is er ook bij jullie te vinden, hè, in het museum.
1: Ja, dat klopt. Want buiten de documentaire, die dus echt specifiek over de tradities in Bunschoten Spakenburg gemaakt is, hebben wij ook een expositie over de Meidenmarkt en kraaizeuken. De tradities die in Bunschoten Spakenburg waren. Dus het wordt een hele leuke avond met een programma waar zowel geluisterd kan worden naar verhalen als ook in het museum allerlei mooie dingen gezien kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld ook bruidskleding.
0: Ja. Grappig. En mooi ook om te zien. Het verleden, dat trekt toch altijd weer. Je noemde het woord al even meidenmarkten. Nou, als je het nou over een traditie hebt. Kijk, tot de jaren 60 er stonden nog geen datingsites of Tinder of zo. Bellen met je verkering met een vaste telefoon deed je denk ik ook niet. Want je ouders luisterden mee. Wat was nou een meidenmarkt? Wat gebeurde daar? Ja,
1: dat was een bijzondere traditie in Bunschoten Spakenburg. Op zondagavond na de kerk, dan gingen alle tienermeisjes en jongens, een beetje zo vanaf de leeftijd, vanaf een jaar of 14, hè, als ze een beetje interesse in elkaar kregen, gingen ze naar de Dorpsstraat. En bij een deel van de Dorpsstraat, flaneerden dan de meisjes in groepjes, gearmd meestal, met hun vriendinnen heen en weer. Dan liepen ze daar. En aan de kant stonden de jongens. En als nou een jongen dacht van, hé, ik vind dat meisje leuk die daar met haar vriendinnen loopt, dan ging hij naar daartoe en dan vroeg hij om een snoepje, om een balletje op zijn.
0: Ja, want die hadden ze bij zich, hè? Zakjes met snoepjes, die meisjes. Ja,
1: ja. Ja, meisjes die hadden de klederdracht natuurlijk aan en dan onder hun schort hadden ze een zak waarin dan snoepjes zaten. En als het meisje dan die jongen ook leuk vond, dan gaf ze een snoepje. Maar vond ze hem niet leuk, dan
0: was het af door de zijdeur.
1: En dan kreeg je dus ook geen snoepje.
0: Nee.
1: En daarmee was eigenlijk het eerste contact gelegd. Niet meer dan dat. Eventueel gingen ze dan nog samen een stukje lopen, een beetje meer wat afgelegere plekjes. Dan verliet je de meidenmarkt, zeg maar. Maar het echte smeedwerk zou je kunnen zeggen. Hè? Ze leerden elkaar natuurlijk daarna beter kennen. Spraken misschien eens af. Bijvoorbeeld ook wel op een manier die toch ook wel bijzonder is. Bij het kraaizeuken. Heel bijzonder woord.
0: Ja, zeker. Ik moest al even kijken hoe ik het precies ook al beschreef. En wat is dat? Want dat... Vertel het maar even,
1: Dan de meisjes die spraken dan meestal met hun vriendinnen af om op te passen in het huis van hun ouders. Dan gingen vader en moeder die gingen op zijn Spakenburgs op een 6:30. Dat is op bezoek bij iemand. En dan waren er natuurlijk ook vaak kinderen om op te passen en dat deden dan die meisjes. En dan in de ouderlijke woning. Dat was natuurlijk gewoon gezellig met elkaar. Maar ondertussen waren de jongens dan vaak al een paar dagen ervoor bekend met dat die meisjes daar gingen oppassen. En dan zeiden ze, daar en daar is kraai, zo noemden ze dat dan. En dan probeerden ze die woning binnen te komen. En dat ging soms ook wel met enig geweld gepaard. Of dat ze via het raam binnenkwamen. Er zijn echt allerlei verhalen van bekend. Dat bloempotten omvielen en zo, ruitjes sneuvelden. Want die meisjes, soms lieten ze ook gewoon binnen hoor, via de deur. Het was niet altijd moeilijk, maar die hadden er ook niet altijd zin in. En het was ook een beetje een soort spel. Ja, natuurlijk voor de rest heel weinig vertier, hè? Dus
0: Maar dat dus zou je toch nu niet meer in je hoofd halen om dat zo
1: dat
0: te doen?
1: Dat zou je nu niet meer in je hoofd halen.
0: Nee, zeker niet, zeker niet.
1: Maar als er iets kapot ging, hè, dat was gewoon een algemeen geaccepteerd iets. En het werd altijd vergoed dan, hoor. Dat gebeurde wel. En wij hebben die verhalen dus samen met Eemland 1 ook nog uit... mensen die daar nog uit eigen herinnering over kunnen vertellen, hè, dat nog meegemaakt hebben in de jaren 60. Dat hebben we nu vastgelegd in een documentaire.
0: Ja, fantastisch. En die wordt die avond getoond. Hoe ziet het programma eruit voor die avond 26 mei? Het is in de bibliotheek van Bunschoten. Half acht begint het?
1: Ja. We hebben dus, zoals u ook al zei, Ineke Stroeken die dan vertelt vanuit haar, zij is voormalig directeur van het Centrum voor Immaterieel Erfgoed en ze zal het in wat breder perspectief zetten, want ook op andere plaatsen in Nederland zijn wel soortgelijke tradities geweest, of soms ook wel weer een beetje anders. Hè. In Noord-Holland had je natuurlijk de kermissen waar mensen elkaar...
0: Oh, en zij weet zoveel. We hebben hier ooit ook wel eens in de uitzending gehad, ja.
1: Ja, zeker. Daarna gaan we dus echt die documentaire kijken. En zijn heel blij dat we het ook met leerlingen van het Oostwende hebben kunnen opnemen. Want er zijn natuurlijk weinig foto's en zo van. Maar het is ontzettend leuk in beeld gebracht. Dus dan gaan we dat met z'n allen kijken. En we eindigen de avond in het museum. Waar de tentoonstelling bezichtigd kan worden.
0: Ja.
1: Dus het is een heel mooi programma en ook divers.
0: Ja. Enig. Zijn de kosten aan verbonden? Als mensen zeggen, god, dat lijkt me nou heel erg leuk om dat allemaal te horen vertellen over vroeger. Wordt er entree gevraagd of is het gratis?
1: Nee, het is helemaal gratis.
0: Nou.
1: Wordt wel verzocht om via de website van de Bibliotheek Eemland, vestiging Bunschoten, om je even in te schrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.
0: Aha.
1: En mocht je een museumkaart hebben, dan vinden we het ook fijn als die even meegaat. Maar voor de rest helemaal gratis toegang voor een hele mooie avond.
0: Nou, ik vind het fantastisch. Jullie kijken er vast heel erg naar uit met z'n allen. Het Cultureel Café 26 mei in de Biep van Bunschoten, 19:30 tot 21:30. Even aanmelden ook via de site van de bibliotheek. Want vol is vol. En anders zou je er niet meer bij kunnen. Dat zou heel erg jammer zijn.
1: Zeker.
0: Ik wens jullie heel veel plezier.
1: Dat gaat zeker lukken, bedankt.

0: Want bestaat er nou zoiets als de ideale en juiste wandelkleding? Harry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik moest tijdens het voorbereiden denken aan een gezegde. Ja. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En toen dacht ik, voor jou is dat denk ik een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd.
1: Zo ongeveer wel. Ja,
0: ja
1: dat
0: hè?
1: Klopt.
0: Ja. Ja. Ja. Is, ja. Wat heb jij altijd dezelfde soort wandelkleding aan?
1: Meestal
0: eigenlijk?
1: Wel. En ik moet teleurstellen, ik draag meestal dezelfde kleding bij het wandelen als ik normaal draag.
0: Oké, en dat is dan?
1: Dat is een t-shirt, liefst een polo en daaroverheen een trui en een lange broek.
0: Maar die lange broek hoeft niet... Dat mag ook een jeans zijn, want een jeans lijkt mij nou dan weer niet prettig zitten met wandelen.
1: Klopt, maar er zijn best wel wat wandelaars die gewoon jeans dragen bij het wandelen. Dus ook daarvan kun je niet zeggen dat dat niet moet, zal ik maar zeggen. Maar mijn advies is, kijk wat prettig goed zittende kleding is. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. En die kleding die moet ook ademend zijn. Dat je geen transpiratie vasthoudt. En ander punt is meerdere laagjes kleding. En dat heeft ook te maken met warmte en transpireren.
0: Ja, nou dat is heel grappig, want die vraag had ik ook staan. Van is laagjes kleding niet heel erg handig? Het antwoord is dus ja.
1: Dat is ook, ja. Ja, zeker. Kijk, als het 's ochtends heel koud is en 's middags is het heel warm. Dan is het wel prettig als je ook wat uit kunt doen.
0: Ja, zeker. En dan knoop je je trui om je middel. Of mag
1: klopt,
0: dat ook weer niet?
1: Klopt.
0: Is dat ook weer zwaar?
1: Klopt. Of je doet het in de rugzak als je die draagt.
0: Ja.
1: Kijk, en je kunt er 's ochtends wel rekening mee houden. Maar ja, als het 's ochtends echt koud is, dan wil je ook niet 's ochtends te koud van start gaan.
0: Ja, precies. Heeft kleding ook nog te maken met waar je precies wandelt?
1: Ja, dat kan, met name als je regenkleding hebt. Een regenponcho bijvoorbeeld is heel lastig als je bijvoorbeeld in de bergen of in dichte bosgebieden zou lopen.
0: Ja, waarom?
1: En een paraplu is helemaal lastig.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar ik denk wel eens, je ziet ook met de Vierdaagse zien we vaak dingen op tv. Hebben mensen ook vaak van die plastic regencapes aan. Is dat niet verstikkend of benauwd? Ga je dan niet sneller bezweet raken?
1: Ja, dat is zo. Maar dan kom ik op het volgende. Ik zou adviseren om altijd regenkleding mee te nemen. Ook al zijn de vooruitzichten zeer goed. En regenkleding heeft natuurlijk ook een bepaald gewicht. Dus je zou ervoor kunnen kiezen als het als de kans op regen heel klein is, om zo'n plastic regenponcho die niks weegt mee te nemen. Dan heb je wel wat bij je voor het geval dat. Maar de kans dat je het nodig hebt is weer kleiner.
0: Ja, precies, precies. Maar je kunt eigenlijk misschien niet zeggen dat er een soort perfecte wandelkleding bestaat. Want het ligt ook aan de persoon die je draagt,
1: klopt,
0: denk ik. Hè?
1: Dat klopt helemaal, ja. En er zijn mensen die bijvoorbeeld graag in een korte broek lopen. Nou ja, die kunnen ook 's ochtends al met een korte broek beginnen. Of als dat niet lukt omdat het te koud is, kun je ook kiezen voor een afritsbroek.
0: Oh ja, dat kan.
1: Dus ja, er zijn meerdere mogelijkheden en ja, dat is toch eigenlijk persoonsgebonden.
0: Ja, dat is zeker waar. Is die kleding ook een beetje aan mode onderhevig? Ik denk, het moet gewoon lekker zitten. Maar fluorkleuren zijn misschien soms wel belangrijk als je 's avonds of in het schemer loopt.
1: Klopt. Nou, als je in het schemer loopt is zichtbaarheid heel belangrijk.
0: Ja.
1: En bij nachttochten is het ook vaak verplicht om een veiligheidshesje aan te hebben. He, dus dan heb je buiten de eventuele fluorklering kun je nog zo'n veiligheidshesje eroverheen aantrekken dat je echt goed zichtbaar bent.
0: Ja. Loop jij nou zelf, want jij wandelt, ik denk ook elke dag, dat neem ik tenminste aan.
1: Bijna, ja.
0: Ja, bijna. maar heb je ook wel eens bijvoorbeeld een vierdaagse of een strand zesdaagse gelopen? Of is dat voor jou niet het juiste ding?
1: Nou, wat ik gelopen heb is geen strand zesdaagse, dat heb ik niet
0: nee,
1: gedaan.
0: Nee, dat lijkt me ook heel zwaar.
1: Dat is het ook, denk ik. Maar ik heb wel meerdere verschillende vierdaagses gelopen. Want de Nijmeegse Vierdaagse is maar één vierdaagse. Er zijn er vele meer.
0: Ja, dat weet ik. Apeldoorn
1: en
0: ook.
1: En ik heb ook wel nachten.

0: tochten gelopen, ook een Kennedy Mars, dat is 80 kilometer. En dat, ja, dan loop je ook in de nacht.
1: Ja, dat lijkt mij dus vrij zwaar. Want loop je dan over gewoon goede paden? Want ik zou meteen struikelen over elke boomwortel, denk
0: nou,
1: ik.
0: Nou, dat is ook afhankelijk van de organisatie. Maar gemiddeld genomen kun je zeggen dat 's nachts er altijd over verharde wegen gewandeld wordt.
1: Dat is
0: omdat je dan toch minder goed ziet. En ja, die zomaar in een gat stappen.
1: Ja, hou op zeg. Nee, dat
0: maar
1: willen we echt
0: overdag
1: niet.
0: Ligt het aan de organisatie. Er zijn erbij die dan ook verharde wegen nemen. Maar er zijn er ook een paar bij die dan best al een stuk bosparcours pakken.
1: Ja, ik vind het... Ja.
0: En ja, dat is wel opletten geblazen, want ja, je raakt toch vermoeid. Dus ja, je bent minder alert dan wanneer je een 10 kilometer gaat wandelen, zou ik zeggen.
1: Heb jij een favoriet deel van de dag waarop je het liefst loopt? Is dat 's morgens of 's avonds of 's middags?
0: Inderdaad, 's ochtends loop je het lekkerst. Ik weet niet waarom dat is. Ja, ik ben een ochtendmens, dat scheelt misschien.
1: Ja, dat scheelt een heleboel, denk ik.
0: Ja, want de avondmensen zullen dat niet zo vinden. Maar ja, ik loop in de ochtend als die natuur wakker wordt. Dat is ideaal om te wandelen eigenlijk.
1: Ja, de natuur wordt wakker en je bent er getuige van. Dat lijkt me ook heerlijk rustig.
0: Ja, dat heeft wel wat.
1: Ja. Hey, even tot slot. Waar gaat jouw eerstvolgende echt lange wandeling heen? Weet je dat al?
0: Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht eigenlijk. Want ik ben wat dat betreft een beetje een slechte planner tegenwoordig.
1: Oké, waar ga je vandaag heen? Of ben je net terug?
0: Vandaag ga ik niet wandelen. Behalve wat boodschappen doen.
1: En, dat is ook wandelen, ja.
0: De boodschappen doe ik te voet. En mijn supermarkt, waar ik het liefste kom, die zit een half uur van mij vandaan. Dus ja, daar ben ik een uur onderweg.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar morgen weer wel.
0: Morgen weer wel, dan ga ik naar Renen toe. Daar is dan een groepswandeling.
1: Hartstikke goed.
0: En dat is
1: wel
0: leuk, want die mensen ken ik dan allemaal.
1: En jij weet precies hoe je je wel of niet moet kleden. En dat weten wij nu ook. Harry, dank je wel. En graag tot volgende week dinsdag weer.
0: Tot volgende week. Oké, dag.
1: En tot zover deze dinsdageditie van Eemland 1 Actueel. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald. En vanaf vanmiddag zijn de interviews ook terug te vinden op onze site eemland1.nl. Het hele programma is, net zoals alle andere radioprogramma's, sowieso terug te luisteren op de site als u klikt op radio en vervolgens op programma gemist. Morgenochtend zijn we er weer met de Eemland 1 Actueel. Zelfde tijd, maar een andere ploeg. Dank voor het luisteren en mede namens technicus Kees Veerling wens ik u een hele goede voortzetting van deze dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Inland 1 met Yarbrough and People. En Don't Stop the Music is de kop er weer vanaf. Nou, we zijn net begonnen, dus de muziek die stopt nog even niet. We gaan weer lekkere platen draaien uit vervlogen tijden. Music Memories, een uur lang terug in de tijd. We gaan terug naar de jaren 60, 70, 80, 90. We pakken er wat recenter werk bij. Kortom, we gooien er nog een Nederlandstalig sausje twee keer overheen. En dan is het recept weer compleet. Het recept voor lekkere muziek. En over lekkere muziek gesproken. Maar gauw verder met muziek uit de jaren 70. 1975 uit mijn hoofd. 76 kan ook. Ga even nakijken zometeen voor je. Ian Jury en de Blockheads. En Hit Me With Your Rhythm Stick. Music.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Will Smith en DJ Jazzy Jeff. Will Smith is haar karakter van The Fresh Prince. En You Can Ring My Bell, met natuurlijk dat liedje van Anita Ward eronder, Ring My Bell. Goed, die gaan we ook nog wel eens een keer opzoeken en draaien. Over karakters gesproken, Yves Blokker heeft jarenlang in de Fred Haché Show samen met niemand minder dan Chef Van Oekel het type gespeeld, hoe heette dat ook alweer, Barend Servet. En Barend Servet had een aantal rare liedjes. Ik zal je deze even laten horen.
1: Shock, shock, shock, achter moeder shock.
0: Goed, dat is dus Barend Servet en de slechte zonen. Een beetje parodie op vader Abraham en zijn zeven zonen. Maar hij had ook een wat serieuzer liedje. En dat was deze. Barend Servet. En waar moet dat heen?

Suzanne Vega hier op Eemland 1 en Luca hier een lekkere plaat om weer eens even te draaien. En van de jaren 80 gaan we naar de jaren 70, 1973. Gilbert O'Sullivan en Get Down.

Double Trouble samen met de Rumble MC en Street Tough hier op Eemland 1. Ik had een plaatje die wilde ik gaan draaien, maar die valt eigenlijk in deze categorie. En ik had gezegd, ik ga daar meer mee doen. Lekker lang. Dat betekent dat we weer een lange plaat gaan draaien. Lekker lang, dat betekent dat die minimaal 5 minuten moet duren. En deze duurt minimaal 5 minuten. Hij komt schoon aan de haak, ruim op de 6 minuten uit. Hij is van de Thompson Twins. En een van de leukste platen die ze gemaakt hebben, vind ik, uit de jaren 80. Is hier Don't Mess with Dr. Dream.

Daddy Yankee. En tegenwoordig een beetje gevoelig onderwerp. Gasolina. Ja, dat is een beetje aan de dure kant, hè? Hier op Eemland 1 draaien we gewoon de plaat gratis. Dat doen we met alle plezier. Zo ook de volgende.

Ja, Tequila van de Champs hier op 101. 1958 schrijven we eronder. Zo lang geleden al. Dit is wat recenter. Nederlandstalig van Petra & Co. Laat je gaan.

Quick Feels had best wel een leuk hitje met dit in de jaren 90. Saturday Night. En je hoorde hem hier nog een keer voorbij komen op Eemland 1. En we kijken op de klok. Ja, 2 kunnen we er nog wel in douwen. Dan moeten we even een beetje opschieten. Nou, dat lukt wel met deze. De Ramones. En Rock'n'Roll High School.

De Ramones uit de jaren 80 en Rock'n'Roll High School. En ik zei het al, we konden er nog twee draaien. Dat betekent dat ik er nu nog één te gaan heb. En dat betekent ook dat ik er afscheid van je ga nemen. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met Rolls-Royce. Rolls-Royce. Sorry, ik moet wel goed zeggen. Rolls-Royce is wat anders. Dat is die auto. Rolls-Royce. En de car wash. Hebben we het toch nog over auto's.

0: Zie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Maëlle de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
0: Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dinsdag 12 mei is het vandaag en dit is Eemland 1 Actueel. Met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen. Adriaantje de Jong vertelt over verdwenen liefdestradities in Spakenburg. Natuurlijk bellen we even met onze vaste weerman Klaas Bijker. Want ja, voor ons is het natuurlijk gissen hoe de komende dagen eruit gaan zien. Maar voor hem is het dat niet. U krijgt natuurlijk nieuwtjes uit onze regio. En sinds vorige week begroeten we als vaste dinsdaggast wandelliefhebber Harry Wees. En aan hem stellen we de vraag, bestaat er zoiets als de goede en juiste wandelkleding? Maar beginnen doen we na de muziek met een update van Henk de Graaf over de traditionele DARP-competitie in Spakenburg. Welkom bij deze dinsdageditie van Eemland 1 Actueel.
3: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Phil Collins. Something happened on the way to heaven. En voor de mensen die van jaartallen houden, een nummer uit 1989. Van april tot en met eind september is het weer darptijd in Spakenburg. De dinsdagavond rond- en platbodemcompetitie. Zo, dat is de afkorting van dat. En dat al eigenlijk sinds 1984. Oké, er is heel even een zomerstop in augustus. Maar verder bellen wij hier elke dinsdag even met Henk de Graaf. Die meezeilt met zijn botten, als alles goed gaat. Om ons even een wekelijkse update te geven. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerst even een belangrijke vraag. Jouw schip heeft vorige week wel volledig kunnen meevaren. Geen nieuwe averij opgelopen?
1: Nee, we konden volledig meevaren en alles deed het. En er was een goede stevige wind, dus ik was ook blij dat ik zeker wist dat alles goed zat.
0: Ja, precies, dus want je had het nog extra gecheckt, hè? Ik heb het even teruggeluisterd.
1: Alles extra gecheckt, ja.
0: Ja, ik zei tegen mensen hier, weten jullie eigenlijk wat dat betekent? Ik wist het ook niet, dus ik heb het even opgezocht. Vandaar dat ik het dus even voluit vertelde.
1: Helemaal goed.
0: Nu weet ik wel, bijvoorbeeld met de sneekweek, dat er soms gewoon geen zuchtje wind staat. En dat is nou echt niet fijn. Maar ik heb gisteravond gecheckt. Misschien is het nu anders. Maar er worden zware windstoten verwacht. En code geel loopt vanavond ook net over Spakenburg. Hoe gaat dat? Staan jullie regelmatig in contact met KNMI of zo?
1: Ja, de organisatie die kijkt altijd naar het KNMI en de weerswaarschuwingen daarvan. Nou is het zo dat bij code geel is het nog niet zo dat we niet varen. Dan wordt echt nog gekeken van hoe is de plaatselijke situatie op dat moment. Code oranje wordt er echt niet meer gezeild.
0: Mm-hmm.
1: En er wordt gewoon eigenlijk continu gekeken van is het verantwoord om te zeilen. En daarnaast heeft natuurlijk ook elke schipper en zijn bemanning ook de verantwoordelijkheid om te kijken wat kan mijn schip aan. Want er zit ook nog weer verschil tussen.
0: Ja, precies. Dus het kan zijn dat ze vanuit de organisatie zeggen het kan. Maar dat een schipper bepaalt van ja, maar wij doen het niet. Want met code geel zit er ook soms onweer bij.
1: Ja, en als er echt onweer is bij dreigen, dan wordt het niet gezeild hoor. We hebben dat in het verleden, ik denk niet vorig jaar, maar dat seizoen ervoor hebben we dat echt een keer gehad. Is het echt afgelast door de organisatie. Omdat men echt dacht, ja, dan kunnen er onverantwoorde dingen gebeuren. Het startschip moet daar ook buiten liggen. Dat is ook niet prettig.
0: Nee.
1: Maar voor zover mogelijk proberen we echt wel door te zeilen. Maar het moet wel verantwoord zijn.
0: Ja, en behalve een prachtig gezicht vanaf de kant, is het toch. Het is ook een soort competitie. Ik wist ook niet dat het tot eind september duurde. Is het nou zo dat je elke keer punten kunt halen met je boot en dan degene met de meeste punten wint? Of is dat te makkelijk gedacht?
1: Het is eigenlijk zo dat degene met de minste punten wint. Want het is gewoon de uitslag.
0: Oh, je krijgt strafpunten.
1: Nee. De uitslag die je vaart, die punten tel je zeg maar op. Dus als jij alle keren eerste wordt, dan heb je elke keer een 1. Dus dan heb je eigenlijk heel weinig punten. Terwijl als je een keer 1 wordt en een keer 5 en een keer 6, heb je meer punten. En nou is het zo dat we varen inderdaad vanaf april tot aan eind september.
0: Mm-hmm.
1: De bedoeling is 21 wedstrijden. Maar er tellen er maar 14 mee. Dus je mag ook een aantal resultaten wegstrepen.
0: Aha.
1: Dus als ik bijvoorbeeld 12 keer eerste word en 2 keer tweede en nog 4 keer zesde, dan mag ik die 4 keer zesde toch wegstrepen.
0: Aha, ja. En hoe staan jullie ervoor met jouw botter? Want jij vaart een botter, hè?
1: Nee, wij varen geen botter.
0: Oh, dat dacht ik.
1: Wij varen een voloverse bot, dus wij varen in de klasse overige schepen. En wij hebben 1 keer gewonnen en zijn 2 keer tweede geworden en hebben dus 1 keertje niet meegedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus we staan er best wel lekker voor, eerlijk gezegd.
0: Ja, wat mooi. Nou meldde je vorige week al hoe jullie je toen al verheugden op de Zuidwalwedstrijden. En die gaan deze week plaatsvinden na Hemelvaartsdag, 2 dagen lang. En daar verheugen jullie op. Zijn daar nog speciale voorbereidingen voor nodig? Of is dat hetzelfde soort wedstrijden, hoe noem je dat?
1: Nee, dat is niet hetzelfde. Dat zijn echt andere dagen. Dus het is van de week echt een soort feestweek. Hè. We hebben dan eerst vanavond een zeilwedstrijd met elkaar. Dat is gewoon een reguliere darpwedstrijd. En dan hebben we vrijdag en zaterdag 2 grote zeilwedstrijden. En die staan met name in het teken van alle botters. Omdat er dan ook botters vanuit andere plaatsen veel meer aanwezig zijn. Hè. Dus vanuit Elburg en vanuit Harderwijk en vanuit Huizen. En dan zijn er wel over de 40 botters die meedoen. En op vrijdag is dan een wedstrijd waar er ook allerlei bedrijven meedoen. Dus bedrijven die doen dan mee op een botter en betalen er ook een vergoeding voor. En dat is allemaal weer voor al het onderhoud van alle botters. Dus een grote bedrijvenwedstrijd. En zaterdag is dan een wedstrijd waar alle eigen bemanningen ook nog een wedstrijd zeilen. En dan wordt er echt een aparte baan uitgelegd. Dat is echt wel wat anders. En een veel uitgebreidere prijsuitreiking. Er is 's ochtends een uitgebreid schippersontbijt. waar alles wordt uitgelegd voor die dag. Dus dat is een heel ander karakter. En ja, het is echt een feestje.
0: Ik hoor jou zeggen schippersontbijt. Is dat een ander soort ontbijt dan normaal? Eet u dan vis of zo? Of,
1: Ja, het is gewoon heel stevig. Gewoon eieren, brood, eieren, gebakken eieren en spek.
0: Oh,
1: en koffie en thee erbij. En dat is gewoon, je voelt daar de kameraadschap onderling. Je kan lekker met elkaar bijpraten. Er doen heel veel mensen ook vanuit het dorp Spakenburg dan mee. Hè. Die invliegen bijvoorbeeld bij zo'n bedrijvenwedstrijd op vrijdag. En dan wordt vervolgens heel goed alles uitgelegd hoe alles werkt op die dag. En hoe we het ook veilig en gezellig en leuk houden met elkaar. En vervolgens wordt die wedstrijd aangevangen.
0: Nou ja,
1: en normaal doen we normaal is het dus 's avonds en nu is het echt overdag. Dus om rond 12 uur, 12:30, dan zijn de starts.
0: Ja.
1: En voor de botters is het ook echt anders. Dat moet ik nog wel even bij zeggen. Want de botters doen dan een ankerstart. Dus waar we normaal moeten starten over een startlijn heen. En wie als eerste eroverheen komt zit eigenlijk goed. Worden nu alle botters worden op een lijn gelegd. Die liggen aan een anker. Dan gaat er een kanonschot af.
0: Oh.
1: En dan gaan ze zo snel mogelijk dat anker ophalen, de zeilen hijsen en vertrekken. Dus dat is ook spectaculair om te zien.
0: Ja, zeker. Allemaal tegelijk. Ik hoorde jou net zeggen van, hè, je wil het gezellig met elkaar ook hebben. Is voor jou ook eigenlijk meedoen belangrijker dan winnen, wat ze soms zeggen?
1: Dat vind ik dat is lastig. Want ik en mijn bemanning zijn heel erg fanatiek. Maar we houden het wel gezellig. Dus het moet echt daarna wel gewoon leuk zijn met elkaar. Ook met de andere bemanningen kunnen we goed opschieten. Maar we willen wel winnen. We doen niet zomaar een beetje en we zien het wel.
0: Je gaat ervoor, ja.
1: Want ja, we gaan er wel voor.
0: Uit hoeveel man bestaat jouw bemanning? Met hoeveel zit je op het schip?
1: Met 6 zijn wij.
0: Oh, met 6.
1: Als iedereen er is. En het is ook nog wel eens zo dat er iemand niet kan. Dus wij kunnen het ook prima met 4 of 5 af. Maar als iedereen er is, zijn we met 6.
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk om dit te blijven volgen. Ga ik ook zeker doen. Volgende week heb je Pearl weer hier. En ik wens jullie vanavond weer heel veel plezier. En een lekker flink windje.
1: Bedankt. En we gaan ervan genieten. En als mensen het interessant vinden, kom vooral vrijdag of zaterdag even kijken. Want er is echt een hele goede sfeer rondom die hele Zuidolwedstrijd. Het is echt leuk om te zien.
0: Nou, mensen kennen DARP en die weten dat hoor. Absoluut. Hey, Henk, bedankt en graag tot de volgende keer.
1: Oké, groeten. Fijne dag.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. En de technicus zoekt altijd onze platen uit. In dit geval was dat Kees Veerling. En hij had een extra weetje erbij gezet. De vader van Shania Twain is een halfbroer van Henk Wijngaard. Nou, toch leuk om te weten.
1: Nieuws uit de regio.
0: Bij een incassobureau aan de Plotterweg in Amersfoort is gisteren een explosief afgegaan. Door de klap ontstond grote schade en ook brand bij de ingang. Mogelijk is er brandbare vloeistof gebruikt. Een beveiliger hoorde het inbraak- en brandalarm afgaan na de klap en kwam een kijkje nemen. Hij belde de hulpdiensten die bij aankomst het vuur meteen wisten te blussen. Een explosieve verkenner van de politie heeft gecheckt of alles veilig was in en rondom het pand. En de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. We blijven even in Amersfoort, want de Rova kon gisteren geen grof huishoudelijk en tuinafval ophalen. Zo lezen we op de site van Nieuwsplein 33. Dat komt door de grote brand in een datacenter in Almere vorige week. De reguliere inzameling van afval gaat wel gewoon door. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft door de brand geen toegang tot systemen met werkadressen en planningen. Ook het plaatsen, wisselen en repareren van huis-aan-huis containers ligt stil. Het klantcontactcentrum is telefonisch beperkt bereikbaar. Rova werkt aan een oplossing. Soester kunsthistorica dan, Esther Uitenhagen, is vorige week teruggekomen van een bijzondere reis naar Noord-Engeland. Haar verhaal staat in de Soester Courant. Ze nam deel aan de opgravingscampagne van een Romeins fort bij de muur van Hadrianus. Daar deed ze een aantal bijzondere vondsten, zoals leren schoenen en schrijftabletten met goed leesbare boodschappen. De Romeinse muur van Hadrianus is een bijna 120 kilometer lange muur tussen Newcastle en Carlisle. Gebouwd in 125 na Christus als verdedigingswal van de Romeinse noordgrens. De spoorwegovergang De Gouden Ploeg in Soest blijft open, volgens Soest.nu. De overgang wordt wel verplaatst en hij wordt beveiligd. Dat hebben de gemeente Soest en ProRail bekendgemaakt. Veel inwoners gebruiken de route om te wandelen of te fietsen richting de Eng. Tijdens participatie en gesprekken lieten de inwoners weten dat zij de overgang belangrijk vinden. De huidige overweg is nu nog onbeveiligd. En ProRail moet dit soort spoorwegovergangen in heel Nederland sluiten of inderdaad veiliger maken. Samen met de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing voor Soest. Kunstliefhebbers kunnen hun agenda alvast vrijmaken. Want op zaterdag 30 en zondag 31 mei verandert Soest opnieuw in één grote kunstroute tijdens het 12e Atelier Lint van het cultuurplatform Soest. Tientallen kunstenaars openen die dagen tussen 11 en 4 hun ateliers, woningen en expositieruimtes voor publiek. En de toegang is overal gratis.

0: Turn the Lights On, Just A Jack Style en Jon, nummer 6, top 40.
1: Nieuws uit de regio.
0: In de Bunschoten het bericht dat de rechter voorlopig een streep heeft gezet door de sluiting van een woning in Bunschoten. Burgemeester Geurts wilde de woning en de bijbehorende berging voor 3 maanden sluiten nadat begin januari een grote hoeveelheid harddrugs en attributen voor drugshandel waren aangetroffen. Volgens de rechter heeft de burgemeester echter onvoldoende onderbouwd waarom zo'n zware maatregel noodzakelijk is. Het langslopende evenement van Baren staat volgens de Branchecourant weer voor de deur. Over ruim een week gaat de 77e avondvierdaagse van start. Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 mei wandelen honderden kinderen en volwassenen door Baren. En achter de schermen is een groep vrijwilligers al maanden bezig met de organisatie. Het vergt veel voorbereiding, maar we staan in de startblokken en we zijn er klaar voor, aldus de organisatie. Dit jaar voegen we bovendien enkele nieuwe elementen toe. Net als vorig jaar wordt er gestart vanaf 2 locaties. Op dinsdag en woensdag vertrekken de deelnemers vanaf Hoeve Ravenstein en op donderdag en vrijdag vanaf voetbalvereniging TOF in Baren. Nieuw dit jaar is een vossenjacht langs de route waarbij wandelaars op zoek kunnen naar vreemde vogels. En tot slot, Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen met zijn boek Aan het einde van de oorlog. De jury noemt zijn roman weergaloos, ontroerend en confronterend. Tot zover het nieuws uit de regio.

0: Uit de film An Officer and a Gentleman 1982 waren dat Joe Cocker en Jennifer Warnes en Up Where We Belong. En we gaan naar onze vaste weerman Klaas Bijker. Klaas, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, we hadden net een interview hier met een zeiler uit Bunschoten-Spakenburg. Er zijn vanavond, elke dinsdag voorlopig, zijn er zeilwedstrijden. En ja. ik zag gisteravond, maar ik weet niet of dat nu nog zo is, maar jij wel, dat er zware windstoten verwacht worden, code geel. En dat liep net een beetje tot Bunschoten-Spakenburg. Kan er vanavond gezeild worden? Wat voor weer wordt het?
1: Ja, de wind zwakt wel wat af, hoor. Dus het ergste hebben we gehad. Dus ik denk dat het wel, mijn vermoeden is dat het wel goed zeilweer is. Want je hebt natuurlijk wel wind nodig.
0: Hè? Ja, zeker. Zeker.
1: Ja, ja. Nou ja, het staat een stevige wind. Maar ik denk dat het windkracht 4 tot 5 is. Dus
0: dat maar dat is keurig om te zeilen, denk ik.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar tegen de avond. Vandaag blijft het trouwens overwegend droog. Gisteren hebben we een beetje regen gehad en ook een buitje vannacht. Dus daar stellen we niet al te veel voor. Wel, het noorden van het land heeft meer meegekregen. Maar vanavond dan neemt de buiigheid toe. En morgen overdag, misschien in de ochtend nog even een zonnetje. Maar de hele dag door gaat er een stoet van buien over ons heen. Het zijn geen zware buien, maar ja, lekker is het niet. Bovendien wordt het niet warm. De temperatuur heeft moeite om boven de 10 graden uit te komen. En als dat lukt, dan maakt de bui daar wel, snoept er weer een paar graden
0: van af. Ja, precies. Ja.
1: Als je begrijpt. Ja. Dus tijdens de bui is het 8 à 9 graden. Als zonnetje schijnt is het 11 à 12 graden. En dan vooral morgen zijn er veel buitjes. Dus er kan ook de onweer en hagel tussen zitten, trouwens. Even onweersklap. En donderdag, hemelvaartsdag, is niet veel beter.
0: Oh jee, dus, en al die mensen die gaan dauw trappen, dus dat wordt eigenlijk niks, denk ik.
1: Nou ja, als ze dauw gaan trappen, het is in de ochtend is het maar een graad of 5.
0: Zo, dus amper boven 0. Maar ja, die buien, Klaas, we zijn er toch misschien wel een beetje blij mee, want het blijft maar droog, hè? Het zet niet echt door met die regen.
1: Nee, het zijn geen zware buien. Dus het regent wel de hele dag door, maar je krijgt niet de gebieden die erg droog zijn. Die krijgen nog lang niet genoeg, hoor. En bovendien, als dit dan voorbij is, richting weekend, dan gaat de temperatuur omhoog. Maar dan blijft de neerslag ook weer weg. Dus er blijft een neerslag tekort, maar het wordt wel wat verlicht.
0: Maar ik hoor jou zeggen, en ik weet, slag om de arm bij jou, dat het weekend misschien toch weer wat beter wordt dan dat het nu en morgen is?
1: Dat is wel de verwachting, ja. Dat de buigheid dan weer afneemt en dan gaat de wind meer de oosthoek opzoeken. En dan, of de zuidhoek moet ik meer zeggen.
0: Ja.
1: Dan is het toch een stuk droger. Maar het is wisselvallig, zou ik zeggen, tot het weekend. Daarna is het licht wisselvallig. Met een grotere, meer ruimte voor de zon. En temperaturen die richting 20 graden gaan.
0: Oh, kijk. Dus kijk, dat is alweer heel wat anders, ja.
1: Heel wat anders, nou ja.
0: Maar goed, voorlopig doen we het hier even mee, Klaas. En morgenochtend ben jij bij de collega's. Ja. En dan horen we graag hoe het verder gaat. Want dan zit je weer een dagje dichter bij het weekend.
1: Ja,
0: ja. Ja?
1: Maar nogmaals, de hemelvaartdag had een mooie dag kunnen worden. Maar het is nu een hemelsluisdag.
0: Hemelsluisdag,
1: die gaat over. Die gaan open.
0: Ja, maar goed. Ook die dag gaat voorbij, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Maar Klaas, ik moet wel even zeggen, vergeleken bij morgen is vooral de ochtend zou dus overwegend droog kunnen zijn. De buiigheid neemt vooral toe in de middag.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het ermee doen en we horen je graag morgen terug bij de collega's.
1: Oké.
0: Okay. Klaas, dankjewel.
1: Mooie dag. Graag gedaan.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Juliana Werding, ga niet in de stad. Dat gaan we ook niet doen, want we zitten hier heerlijk in de studio. Tijdens het cultureel café op 26 mei in de Biep van Bunschoten staan van 8:30 tot 9:30 verdwenen liefdestradities uit Spakenburg centraal. Traditie-expert Ineke Strauken geeft hierover een lezing. En er zou ook een documentaire van onze tv-collega's te zien zijn met als figurante leerlingen van het Oostwende College. Aan de telefoon Adriaantje de Jong, directeur van Museum Spakenburg. Adriaantje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent inmiddels ruim 3 jaar directeur in Museum Spakenburg, maar je werkt er al heel veel langer, hè? 20 jaar denk ik of zo?
1: Ja, al meer dan 20 jaar inderdaad. Dus al een hele tijd.
0: Ja, veel van wat er eigenlijk te sprake komt die avond in de Biep, is er ook bij jullie te vinden, hè, in het museum.
1: Ja, dat klopt. Want buiten de documentaire, die dus echt specifiek over de tradities in Bunschoten-Spakenburg gemaakt is, hebben wij ook een expositie over de Meidenmarkt en kraaizeuken. De tradities die in Bunschoten-Spakenburg waren. Dus het wordt een hele leuke avond met een programma waar zowel geluisterd kan worden naar verhalen als ook in het museum allerlei mooie dingen gezien kunnen worden, zoals bijvoorbeeld ook bruidskleding.
0: Ja, grappig. En mooi ook om te zien. Het verleden, dat trekt toch altijd weer. Je noemde het woord al even meidenmarkten. Nou, als je het nou over een traditie hebt, kijk, tot de jaren 60, er stonden nog geen datingsites of Tinder of zo. Bellen met je verkering met een vaste telefoon deed je denk ik ook niet, want je ouders luisterden mee. Wat was nou een meidenmarkt? Wat gebeurde daar? Ja.
1: Dat was een bijzondere traditie in Bunschoten-Spakenburg. Op zondagavond na de kerk dan gingen alle tienermeisjes en jongens, een beetje zo vanaf de leeftijd vanaf een jaar of 14, hè, als ze een beetje interesse in elkaar kregen, gingen ze naar de Dorpsstraat. En bij een deel van de Dorpsstraat, flaneerden dan de meisjes in groepjes, gearmd meestal, met hun vriendinnen heen en weer. Dan liepen ze daar. En aan de kant stonden de jongens. En als nou een jongen dacht van, hé, ik vind dat meisje leuk die daar met haar vriendinnen loopt, dan ging hij naar daartoe en dan vroeg hij om een snoepje, om een balletje op zijn.
0: Ja, want die hadden ze bij zich, hè? Zakjes met snoepjes. Die meisjes, ja.
1: Ja, meisjes die hadden de klederdracht natuurlijk aan. En dan onder hun schort hadden ze een zak waarin dan snoepjes zaten. En als het meisje dan die jongen ook leuk vond, dan gaf ze een snoepje. Maar vond ze hem niet leuk, dan
0: was het af door de zijdeur.
1: Dan kreeg je dus ook geen snoepje.
0: Nee.
1: En daarmee was eigenlijk het eerste contact gelegd. Niet meer dan dat. Eventueel gingen ze dan nog samen een stukje lopen, een beetje meer wat afgelegere plekjes. Dan verliet je de meidenmarkt, zeg maar. Maar het echte smeedwerk zou je kunnen zeggen. Hè? Ze leerden elkaar natuurlijk daarna beter kennen. Spraken misschien niet af. Bijvoorbeeld ook wel op een manier die toch ook wel bijzonder is. Bij het kraaizeuken. Heel bijzonder woord.
0: Ja, zeker. Ik moest al even kijken hoe ik het precies ook al beschreef. En wat is dat? Want dat vertel het maar even. Ja.
1: Dan de meisjes die spraken dan meestal met hun vriendinnen af om op te passen in het huis van hun ouders. Dan gingen vader en moeder die gingen op zijn Spakenburgs op een 6:30. Dat is op bezoek bij iemand. En dan waren er natuurlijk ook vaak kinderen om op te passen. En dat deden dan die meisjes. En dan in de ouderlijke woning was het natuurlijk gewoon gezellig met elkaar. Maar ondertussen waren de jongens dan vaak al een paar dagen ervoor bekend met dat die meisjes daar gingen oppassen. En dan zeiden ze, daar en daar is kraai, zo noemden ze dat dan. En dan probeerden ze die woning binnen te komen. En dat ging soms ook wel met enig geweld gepaard. Of dat ze via het raam binnenkwamen. Er zijn echt allerlei verhalen van bekend. Dat bloempotten omvielen en zo. Ruitjes sneuvelden. Want die meisjes, soms lieten ze ook gewoon binnen hoor. Via de deur. Het was niet altijd moeilijk. Maar die hadden er ook niet altijd zin in. En het was ook een beetje een soort spel. Ja, was natuurlijk voor de rest heel weinig vertier. Hè? Dus
0: Maar dat dus zou je toch nu niet meer in je hoofd halen om dat zo
1: dat
0: te doen?
1: Dat zou je nu niet meer in je hoofd halen.
0: Nee, zeker niet, zeker niet.
1: Maar als er iets kapot ging, hè, dat was gewoon een algemeen geaccepteerd iets. En het werd altijd wel vergoed dan, hoor. Dat gebeurde wel. En wij hebben die verhalen dus samen met Eemland 1 ook nog uit... mensen die daar nog uit eigen herinnering over kunnen vertellen, hè, dat nog meegemaakt hebben in de jaren 60. Dat hebben we nu vastgelegd in een documentaire.
0: Ja, fantastisch. En die wordt die avond getoond. Hoe ziet het programma eruit voor die avond 26 mei? Het is in de bibliotheek van Bunschoten. Half acht begint het?
1: Ja. We hebben dus, zoals u ook al zei, Ineke Stroeken die dan vertelt vanuit haar, zij is voormalig directeur van het Centrum voor Immaterieel Erfgoed en ze zal het in wat breder perspectief zetten, want ook op andere plaatsen in Nederland zijn wel soortgelijke tradities geweest, of soms ook wel weer een beetje anders. Hè. In Noord-Holland had je natuurlijk de kermissen waar mensen elkaar...
0: Oh, en zij weet zoveel. We hebben hier ooit ook wel eens in de uitzending gehad, ja.
1: Ja, zeker. Gaan we dus echt die documentaire kijken. En we zijn heel blij dat we het ook met leerlingen van het Oostwende hebben kunnen opnemen. Want er zijn natuurlijk weinig foto's en zo van. Maar het is ontzettend leuk in beeld gebracht. Dus dan gaan we dat met z'n allen kijken. En we eindigen de avond in het museum. Waar de tentoonstelling bezichtigd kan worden.
0: Ja.
1: Dus het is een heel mooi programma en ook divers.
0: Ja. Enig. Zijn de kosten aan verbonden? Als mensen zeggen, god, dat lijkt me nou heel erg leuk om dat allemaal te horen vertellen over vroeger. Wordt er entree gevraagd of is het gratis?
1: Nee, het is helemaal gratis.
0: Nou.
1: Wordt wel verzocht om via de website van de Bibliotheek Eemland, vestiging Bunschoten, om je even in te schrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.
0: Aha.
1: En mocht je een museumkaart hebben, dan vinden we het ook fijn als die even meegaat. Maar voor de rest helemaal gratis toegang voor een hele mooie avond.
0: Nou, ik vind het fantastisch. Jullie kijken er vast heel erg naar uit met z'n allen. Het Cultureel Café 26 mei in de Biep van Bunschoten, 19:30 tot 21:30. Even aanmelden ook via de site van de bibliotheek. Want vol is vol. En anders zou je er niet meer bij kunnen. Dat zou heel erg jammer zijn.
1: Zeker.
0: Ik wens jullie heel veel plezier.
1: Dat gaat zeker lukken, bedankt.

0: R.E.M. Losing My Religion. Sinds vorige week is wandelliefhebber Harry Wees vaste interviewgast op de dinsdag. En waar vorige week de meest perfecte wandelschoenen en sokken te sprake kwamen, is dat deze keer de wandelkleding. Want bestaat er nou zoiets als de ideale en juiste wandelkleding? Harry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik moest tijdens het voorbereiden denken aan een gezegde. Ja. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En toen dacht ik, voor jou is dat denk ik, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd.
1: Zo ongeveer wel. Ja,
0: ja
1: dat
0: hè?
1: Klopt.
0: Ja. Ja. Ja. Is, ja. Wat, heb jij altijd dezelfde soort wandelkleding aan?
1: Meestal
0: eigenlijk?
1: Wel. En ik moet teleurstellen, ik draag meestal dezelfde kleding bij het wandelen als ik normaal draag.
0: Oké, en dat is dan?
1: Dat is een t-shirt, liefst een polo en daaroverheen een trui en een lange broek.
0: Maar die lange broek hoeft niet, dat mag ook een jeans zijn, want een jeans lijkt mij nou dan weer niet prettig zitten met wandelen.
1: Klopt, maar er zijn best wel wat wandelaars die gewoon jeans dragen bij het wandelen. Dus ook daarvan kun je niet zeggen dat dat niet moet, ja. Zal ik maar zeggen. Maar mijn advies is, kijk wat prettig goed zittende kleding is.

0: Dat is heel grappig, want die vraag had ik ook staan van, is laagjeskleding niet heel erg handig? Het antwoord
1: dat
0: is dus
1: dat
0: ja.
1: Dat is ook, ja, ja. Ja, zeker. Kijk, als het 's ochtends heel koud is en 's middags is het heel warm, dan is het wel prettig als je ook wat uit kunt doen.
0: Ja, zeker. En dan knoop je je trui om je middel. Of mag
1: klopt,
0: dat ook weer niet?
1: Klopt.
0: Is dat ook weer zwaar?
1: Klopt. Of je doet het in de rugzak als je die draagt.
0: Ja.
1: Kijk, en je kunt er 's ochtends wel wat rekening mee houden. Maar ja, als het 's ochtends echt koud is, dan wil je ook niet 's ochtends te koud van start gaan.
0: Ja, precies. Heeft kleding ook nog te maken met waar je precies wandelt?
1: Ja, dat kan. Met name als je regenkleding hebt. Een regenponcho bijvoorbeeld is heel lastig als je bijvoorbeeld in de bergen of in dichte bosgebieden zou lopen.
0: Ja, waarom?
1: En een paraplu is helemaal lastig.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar ik denk wel eens, je ziet ook met de Vierdaagse zien we vaak dingen op tv. Hebben mensen ook vaak van die plastic regencapes aan. Is dat niet verstikkend of benauwd? Ga je dan niet sneller bezweet raken?
1: Ja, dat is zo. Maar dan kom ik op het volgende. Ik zou adviseren om altijd regenkleding mee te nemen. Ook al zijn de vooruitzichten zeer goed. En regenkleding heeft natuurlijk ook een bepaald gewicht. Dus je zou ervoor kunnen kiezen als het als de kans op regen heel klein is, om zo'n plastic regenponcho die niks weegt mee te nemen. Dan heb je wel wat bij je voor het geval dat. Maar de kans dat je het nodig hebt is weer kleiner.
0: Ja, precies, precies. Maar je kunt eigenlijk misschien niet zeggen dat er een soort perfecte wandelkleding bestaat. Want het ligt ook aan de persoon die je draagt,
1: klopt,
0: denk ik. Hè?
1: Dat klopt helemaal, ja. En er zijn mensen die bijvoorbeeld graag in een korte broek lopen. Nou ja, die kunnen ook 's ochtends al met een korte broek beginnen. Of als dat niet lukt omdat het te koud is, kun je ook kiezen voor een afritsbroek.
0: Oh ja, ja, ja, ja,
1: ja,
0: dat kan.
1: Dus ja, er zijn meerdere mogelijkheden. En ja, dat is toch eigenlijk persoonsgebonden.
0: Ja, dat is zeker waar. Is die kleding ook een beetje aan mode onderhevig? Ik denk, het moet gewoon lekker zitten. Maar fluorkleuren zijn misschien soms wel belangrijk als je 's avonds of in het schemer loopt.
1: Klopt. Nou, als je in het schemer loopt, is zichtbaarheid heel belangrijk.
0: Ja.
1: En bij nachttochten is het ook vaak verplicht om een veiligheidshesje aan te hebben. He, dus dan heb je buiten de eventuele fluorklering kun je nog zo'n veiligheidshesje eroverheen aantrekken dat je echt goed zichtbaar bent.
0: Ja. Loop jij nou zelf, want jij wandelt, ik denk ook elke dag, dat neem ik tenminste aan.
1: Bijna, ja.
0: Ja, bijna. maar heb je ook wel eens bijvoorbeeld een vierdaagse of een strand 6-daagse gelopen? Of is dat voor jou niet het juiste ding?
1: Nou, wat ik gelopen heb is geen strand 6-daagse, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, dat lijkt me ook heel zwaar.
1: Dat is het ook, denk ik. Maar ik heb wel meerdere verschillende vierdaagses gelopen. Want de Nijmeegse Vierdaagse is maar één vierdaagse. Er zijn er vele meer.
0: Ja, dat weet ik. Apeldoorn
1: en
0: ook.
1: En ik heb
0: he?
1: Ook wel nachttochten gelopen. Ook een Kennedy Mars. Dat is 80 kilometer. En dat, dan loop je ook in de nacht.
0: Ja, dat lijkt mij dus vrij zwaar. Want loop je dan goede paden? Want ik zou meteen struikelen over elke boomwortel, denk
1: nou,
0: ik.
1: Nou, dat is ook afhankelijk van de organisatie. Maar gemiddeld genomen kun je zeggen dat 's nachts er altijd over verharde wegen gewandeld wordt.
0: Dat is
1: omdat je dan toch minder goed ziet en die zomaar in een gat stappen.
0: Ja, hou op zeg. Nee, dat
1: maar
0: willen we echt
1: overdag
0: niet.
1: Ligt het aan de organisatie. Er zijn er bij die dan ook verharde wegen nemen. Maar er zijn er ook een paar bij die dan best wel een stuk bosparcours pakken.
0: Ja, ik vind het...
1: En ja, dat tricky. Is wel opletten geblazen. Want je raakt toch vermoeid. Dus je bent minder alert dan wanneer je een 10 kilometer gaat wandelen, zou ik zeggen.
0: Heb jij een favoriet deel van de dag waarop je het liefst loopt? Is dat 's morgens of 's avonds of 's middags?
1: Inderdaad, 's ochtends loop je het lekkerst. Ik weet niet waarom dat is. Ja, ik ben een ochtendmens, dat scheelt misschien.
0: Ja, dat scheelt een heleboel, denk ik.
1: Ja, want de avondmensen zullen dat niet zo vinden. Maar ik loop in de ochtend als die natuur wakker wordt. Dat is ideaal om te wandelen eigenlijk.
0: Ja, de natuur wordt wakker en je bent er getuige van. Dat lijkt me ook heerlijk rustig.
1: Ja, dat heeft wel. Ja, dat heeft wel.
0: Ja.

0: Ja. Hey, even tot slot. Waar gaat jouw eerstvolgende echt lange wandeling heen? Weet je dat al?
1: Oh ja, daar heb ik nog niet over nagedacht eigenlijk. Want ik ben wat dat betreft een beetje een slechte planner tegenwoordig.
0: Oké, waar ga je vandaag heen? Of ben je net terug?
1: Vandaag ga ik niet wandelen. Behalve wat boodschappen doen.
0: En dat is ook wandelen, ja.
1: De boodschappen doe ik te voet. En mijn supermarkt, waar ik het liefste kom, die zit een half uur van mij vandaan. Dus ja, daar ben ik een uur onderweg.
0: Ja, ja? Maar morgen weer wel. En,
1: morgen weer wel, dan ga ik naar Renen toe. Daar is dan een groepswandeling.
0: Hartstikke
1: en dat is
0: goed.
1: Leuk, want die mensen ken ik dan allemaal.
0: En jij weet precies hoe je je wel of niet moet kleden. En dat weten wij nu ook. Harry, dank je wel. En graag tot volgende week dinsdag weer.
1: Tot volgende week. Oké, dag.
0: En tot zover deze dinsdageditie van Eemland 1 Actueel. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald. En vanaf vanmiddag zijn de interviews ook terug te vinden op onze site eemland1.nl. Het hele programma is, net zoals alle andere radioprogramma's, sowieso terug te luisteren op de site als u klikt op radio en vervolgens op programma gemist. Morgenochtend zijn we er weer met de Eemland 1 Actueel. Zelfde tijd, maar een andere ploeg. Dank voor het luisteren en mede namens technicus Kees Veerling wens ik u een hele goede voortzetting van deze dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dekker Radio, Menno Dekker.

Mooi nummer hè, van Hoover Phonic. Daar begonnen we Dekker Radio mee met een horrible person. Dat ben ik niet hoor. Misschien deze meneer, James Brown. Ken je hem nog? I Feel Good.

toe heb ik dat wel eens. Dan denk ik, wat draai ik nou in? Wat is dit? Hij noemt zich Jack Bottleneck. Dat begint al goed, hè? Memphis Women and Fried Chicken. Weet je waar ik klaar heb staan? Een mooie van Frank Boeien. En zijn groep natuurlijk. Doe iets. Nou, dan draai ik hem maar, Frank. We gaan naar 1983 daarvoor. Bekkenradio.

Ook alweer van een tijdje geleden, het jaar 2000, Laura Pausini. En dat zou wel betekenen, vertrouw me maar, fidati di me. Mijn Italiaans wordt steeds beter. Nou ja, soort van. Dekker Radio met Sting en Fragile. Gaan we naar 1987.

Hier mag je natuurlijk niet doorheen praten, hè? Sting en Fragile uit 1987. Bekker Radio, daar ben je op afgestemd. Tenminste, zo heet dit programma. En Tom en Dick heb ik voor je. En daar heb ik een leuk verhaaltje bij. Het was in 1969 dat Radio Noordzee Internationaal begon uit te zenden vanaf het radioschip de Mebo 2. En aan boord zaten op dat ogenblik nog geen Nederlandse discjockeys, maar zouden wel wat promotieplaatjes klaar liggen. En die moest die Engelse discjockey aankondigen. Nou, het laatste gedeelte van de titel ging nog wel met Bloody Mary uit 1969. Maar Tom en Dick, dat lukte niet zo. Moet je horen, wat een trash.

0: Ashton Gardner & Dyke. Heb je dat? Can you get it? We gaan schakelen met Studio 2. Wie bezit de wiebelen?
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Dekker Radio.
1: Tot zo na het half uur.
0: Dekker Radio.
2: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro... voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd... terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het weer vanmiddag droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer.

De Nederlandse groep Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight. Of maybe nooit. Maar goed, daar hebben we het nooit meer over. Katie Melua en Moonshine en daarna Topper Nash. En dat heet Jeans On. Dus spijkerbroek aan. Dekker Radio deel 2.

0: cowboy ass.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Nou, 1, 2, 3, 4 afgelopen. Goed zo, dan maar verder met Taifu.
3: Wat een vrouw bij de hand.
2: En het gaat over surfen. Ben benieuwd. Ik hoop dat het niet nat worden gespetterd hier.

Wat een liedje, hè, van Typhoon. Surfen. Nou, we hebben Yannick Noah uit Frankrijk klaarstaan. Hoe vind je dat nou toch, man? En hij zegt, jij bent het. Maar dan op zijn Frans. C'est toi. Alleen te horen in Dekker Radio. Want niemand draait enige Franse muziek deze dagen, toch? Maar ik wel.

cruciale muziek uit het verleden. Van een Alan Parsons Project hoorde je Eye in the Sky. Ik moet een beetje voortmaken, want ik heb meneer Vreeswijk ook nog klaarstaan. Cornelis Vreeswijk en deze song.

0: Cornelis Vreeswijk en het verhaal van Bakker de Baksteen. En nadat hij gescoord had in Nederland met zijn hitjes, is hij verdwenen naar Scandinavië. Ik weet nou niet zeker of dat nou in Noorwegen was of in Zweden. Maar daar heeft hij de rest van zijn leven ook nog succes geboekt. Maar dan op zijn Zweeds of zo. Ja, ik moet een beetje voortmaken, want de laatste stond al klaar.
1: Jawel.
0: When, die kennen we nog wel. En ik weet dat deze uitkwam. Toen stond ik met het radiostation Uniek FM in de Rai van Amsterdam. Jawel. En we draaiden hem voor de eerste keer. En ik dacht, wauw, wat een goeie is dit. Hè? Nou, ik draai hem anno nu nog steeds. Everything She Wants. Graag tot de volgende Dekker Radio maar weer.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
6: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. We gaan beginnen met The Who. Ja, ze bestaan vanaf 1964 tot heden. Officieel zijn ze eigenlijk al begonnen in 1961, alleen toen heette ze nog de Detours. En van het eerste album wat ze gemaakt hebben in, ja, tot 1964 natuurlijk, hè. My Generation, en daarvan de titelsong. En trouwens, in 2025 hebben ze het laatste tournee gemaakt in de USA. Of het inderdaad een laatste tournee is, ja, dat moeten we natuurlijk afwachten. The Who, My Generation.

De vorige keer heb ik gezegd van dat er niet veel nieuws was. Nou, ondertussen is er een paar nieuwe dingen verschenen. Zoals onder andere Super Sister. Ja, die kennen we natuurlijk van She Was Naked uit begin jaren 70. En Super Sister heeft dus weer van dit nummer en weer opnieuw opgenomen. Met ook onder andere natuurlijk weer Robert-Jan Stips, als de vaste man en zanger van de Super Sister. Rine Scherzen, die op de basgitaar. En de drummer Leon Klaassen, die ook speelde bij de Analogs. Ze maken progressieve rock. En ik zei het al, She Was Naked. En daarna A Girl Named You.

0: hebben het lef om deze muziek te draaien.
1: De volgende band komt ook uit Nederland, uit Rotterdam wel te verstaan. Ze bestaan vanaf 2015 tot heden en regelmatig samen met de Wolf, de Wolf moet ik natuurlijk zeggen. Ja, ze spelen een soort van soul, jazz, blues rock. En 2 jaar geleden waren ze nog in Cabrio. De Dawn Brothers met The Devil Woman.

We gaan naar de Sonics. Ja, ik weet niet veel van deze band. Eerlijk te waar, ik weet eigenlijk helemaal niets van deze band. Ik weet wel dat het nummer is uit de begin jaren 60. En het is geschreven door Bradford en Gordy. Maar wie nou de originele uitvoering hiervan heeft gemaakt van dit nummer? Heel veel bandjes hebben dit gespeeld. Het nummer heet Money. MUZIEK

Nog even wat bluesrock tussendoor. Sam Mackett samen met John Mayall en Eric Clapton. Ja, Sam Mackett is slechts 32 jaar geworden. 69 overleden. Heel erg jong dus. In ieder geval, het is een lekker nummer geworden. Sam Mackett, John Mayall en Eric Clapton. En het nummer heet All Your Love.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: We gaan weer even naar Den Haag toe, naar Sonmieu. Ja, van hun derde album uit april 2026. Ja, dat is heel recent dus. Het nummer Feels Part 2.

waar we al een tijdje niets van gehoord hebben. De volgende artiest, Joe Jackson. Ja, vanaf 1970 tot aan de dag van vandaag een beetje punk rock, ska, jazz. En heeft een nieuw album uitgebracht, ook in april 2026. En het klinkt een beetje Santana-achtig. Het nummer heet Doo Doo Doo.

Verder met Stevie Nicks en Tom Petty. Ja, Stevie Nicks die treedt natuurlijk nog steeds op. En Tom Petty is helaas terug overleden. Uit 1981, Stevie Nicks met Tom Petty, zoals ik al zei, samen. Een prachtig nummer en het heette Stop Dragging My Heart Around.

0: golden age of rock and roll.
1: Het volgende nummer, ja, is echt een heel apart nummer. Fernando Perdomo. Geboren in 1980, dus nu ondertussen al 45 jaar. Van het album Waves, nummer 7. Ja, album, ja, Waves 7. Uit 2025. Drums of Peace.

We gaan even naar België, de Bucky Beast. Ja, ze komen, ik dacht eigenlijk de buurt van Leuven, als ik het goed heb. Ze hebben een album uitgebracht in april 2026, dat is ook vrij recent. Beetje alternatieve bluesrock. En het eerste nummer dat heet Going Down South. En daar speelt Pablo van der Wolf in mee. En het volgende nummer dat heet You Got the Move met Cedric Maas.

We gaan weer naar het eind van het programma toe. En we gaan eindigen met de Michael Schenker Groep. Ja, Michael Schenker heeft natuurlijk gespeeld bij de Scorpions. Ja, van 69 tot nu, tot 1912. Ja, ik denk het wel, zoiets. En dit is van het album Heavy Hitters. En het nummer heet Dokter, Dokter.

0: Renovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Maël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim $55 miljard. Om dat te kunnen betalen moest het $20 miljard lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim €92 miljoen betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

Poto-opener hier in Brammelbond. Deze van de Dolly Dots uit 1987. Heartbeats Thunder. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van Brammelbond. Jan Berg is de naam en ik ga ze voor u draaien. Het komende uur ook deze hedendaagse muziek van Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Zou het over een bedweter gaan?

0: De muziek van Terry Swims, anno 2026. Mr. Know It All.
1: Ouwe meuk!
0: Dat betekent dat we teruggaan in de tijd. 1965, hier zo, Tom Jones. Dit is The Rose.

0: gouden muziek van Mr. Tom Jones uit 1965, een nummer met de titel The Rose.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: Hoe is dat? We doen ons best om er iedere keer weer wat anders voor te maken voor u. James Morrison hier zo.
2: I've been

0: me.
1: Zo zat maar net mooie muziek van James Morrison. Terug naar het jaar 2006 met De Prachtige Wereld. Is de wereld al zo prachtig vandaag de dag, kun je afvragen. Met alle narigheid die we op alle continenten voorbij zien denderen.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nee, dat is helemaal niet wat we nu gaan doen. We gaan gewoon een lekker plaatje draaien. Dat nieuwe komt zometeen.
2: De magische muziekselectie. Hier en nu.
1: Dat bedoel ik. Sharon.

0: Na, Sharon Dawson, Killer uit 2013.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier zo. Hannah English, Dead Stage.

0: That Stage, een nieuw werkje van Hannah English, hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Na 1994 met Julio Iglesias. Crazy.

0: Ja, een heel rustig nummer van Julio Iglesias. We zijn vaak wat up-tempo nummers van hem gewend. Deze van 1994 in ieder geval. Dit was een nummer met de titel Crazy.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En daarmee gaan we op naar het half uur. Lobo uit 1972. I'd love you to want me.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de Amerikaanse rapper Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Hij ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Eerder zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland daarom concerten afgelast. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak. B. wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten. Dan het weer. Het is nu overwegend droog. Vanavond gaat het flink regenen.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van Lee Towers hadden we hier zo. I Can See Clearly Now, terug naar jaar 1982 hier in het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. En we gaan ervoor natuurlijk voor de lekkere plaatjes. We gaan wat dacht u van deze? Miles Smith. Samen met Niall Horan.

0: Jazeker, de muziek van Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe, de titel van de plaat. En fijn dat u er nog steeds bij bent, hier in het programma Bond. Wij gaan lekker terug in de tijd, wat dacht u wel?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967, Ray Charles, daar gaan we weer. Hier.

0: gouden oude muziek van Good Old Ray Charles. Dat was terug naar 1967. Here We Go Again, de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Nou, dat is de ene, dat kan je niet meer. Can't Get You Out Of My Head.

0: gingen we even terug naar het jaar 2001. Met Kylie Minogue, een dikke hit voor haar in dat jaar. Can't get you out of my head. Ja, kan vervelend zijn als iemand maar in je hoofd blijft zitten.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat over u. Nieuw werkje van Kevin Sullivan en Stuart Joel. Dit is het lied Elliot.

0: En zoals me net een leuk vrolijk nummer van Kevin Sullivan en Stuart Joel. Het heet verschiedeld Elliot hier in de Monte Muziekverzameling.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: Selena Gomez uit 2018, Back to You Too.

0: De muziek van Selena Gomez. 2018 kwam het uit. Back to You 2, de titel van de plaat. Bracht ons op het puntenprogramma dat we weer afscheid van u gaan nemen. Dat was hem weer, een uurtje lang bot op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag het programma weer met veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan altijd janberg.radio@gmail.com. Met lijstjes kijken wat er allemaal gedraaid is. U kunt het terugvinden op Facebook natuurlijk. Goed, ik laat het hierbij. Ik wens u een hele fijne dag met heel veel leuke activiteiten. En wat mij nog rest is u te vertellen wat muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan.
1: Jazeker.
0: Allereerst terug naar het jaar 1978 met Robert Gordon en Link Wray. Hun hit Red Hot. En daar nog een nieuw werkje van Garrett Jones, Home to LRO. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende.

0: Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
0: Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Een hele goede avond. Ruim 8 minuten over 7 hier op bij 1x1. Het is maandagavond 11 mei 2026. En we zijn er weer met puntjes op de i. En wat gaan we doen vanavond tussen nu en 9 uur? Nou, straks om 8:30 kijken we weer in een oude hitparade. Vanavond de hitparade van 11 mei 1985. En uit die lijst draaien we weer 3 liedjes die we al een hele tijd niet meer gehoord hebben. Misschien zelfs wel een beetje vergeten zijn. Verder hebben wij een album wat precies 50 jaar geleden in de belangstelling stond. En vanavond staat hij weer in de belangstelling. Het album Stills van Stephen Stills. Er kwamen niet echt hits vanaf, maar wel een aantal mooie nummers. En 3 van die nummers gaan wij hier van dat album vanavond draaien, zo rond 7:30. Verder hebben we nieuwe muziek van de Rolling Stones. 2 tracks hebben ze uitgebracht als voorloper van het nieuwe album wat op 10 juli gaat uitkomen. En die 2 tracks gaan we gewoon lekker draaien vanavond. En we hebben gewoon een heleboel lekkere muziek uit heden en verleden. Begonnen we dus al met de Bee Gees uit 1979. Het is nu tijd voor Taylor Swift. Zij heeft zich een nieuwe plaat gemaakt. En die is getiteld Elizabeth Taylor. Nou, ik ben benieuwd.

Elizabeth Taylor, het is niet de eerste plaat die over een actrice gemaakt wordt. Hadden we al in het verleden een plaatje over Norman Jean Baker. En nu dus deze. Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Even terug naar 1978. Le Freak, dit is

1978 was het jaar waarin we kennis maakten met de muziek van Chic. Le Freak was hun allereerste grote hit hier in Nederland. En ik denk ook wel wereldwijd een hele grote hit. Over wereldwijde hits gesproken en wereldwijde bekendheid. Nou, deze mannen bestaan al meer dan 60 jaar. In 1962 kwam het eerste album uit, de eerste muziek die ze maakten. En onlangs waren ze nog wereldnieuws. Zelfs het 8 uur journaal hadden ze, want ze hebben een nieuw album uit. Tenminste, dat komt op 10 juli uit, Foreign Tongues. Het nieuwe album van The Rolling Stones, opvolger van Hackney Diamonds. Ze hadden nog wat nummers over van dat album. Ze dachten, dat gaan we op een nieuwe plaat zetten. En dit is een van die nieuwe singles, Rough and Twisted.

Mr. Know-it-all was dat van Teddy Swims. Daarvoor nog uit 1979. Blondie met The Tide Is High. Begon natuurlijk het succes van Blondie in 1978 met Denise Denise. En daarna kwamen er nog een heleboel andere plaatjes. En ze is nog steeds still coming strong hoor, die Blondie. Dat kunnen we ook zeggen van The Dire Straits. Althans, van Mark Knopfler, want die maakt nog wel eens plaatjes. En dit maakte die in 1985 met de hele groep. Dit is The Dire Straits met The Walk of Life.

0: Walk of Life van The Dire Straits uit 1985. Bijna 5 minuten over 7:30. Hoogste tijd voor dit geluid.
1: De langspeelplaat van de week.
0: En die langspeelplaat van de week is de langspeelplaat van de week van precies 50 jaar geleden. Dat doen we elke maandagavond zo rond 7:30. En vanavond is dat het album Stills van Stephen Stills. Die kennen we nog wel van Crosby, Stills, Nash en Young. En het album heet gewoon Stills. En daar gaan we 3 nummers van draaien. Het was het 3e soloalbum van Stephen Stills. Stephen Stills inmiddels al 81 jaar. We gaan 3 tracks draaien van het album Stills. Dus van precies 50 jaar geleden. A Gold Cold World gaan we draaien. Nieuw Mama. Maar we beginnen met Turn Back the Pages.

0: Cold Cold World van het album Still van Stephen Still. Daarvoor nog New Mama en Turn Back the Pagers. En volgende week doen we het weer zo rond 7:30. Een albumtrack van lang geleden. En dit is ook al lang geleden. Dit is Johnny Cash en The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

The Ring of Fire was dat van Johnny Cash uit 1958. Heel, heel erg lang geleden. En dit zijn twee supersterren. Of tenminste, zij was een superster in de jaren 80 en zij is het nu. Sabrina Carpenter samen met Madonna. En Bring Your Love.

Madonna samen met Sabrina Carpenter. Je kan je afvragen wie wenkt, wie helpt wie aan een hit eigenlijk. Dus Madonna en Sabrina Carpenter. Dus Bring Your Love. En deze mannen hebben genoeg hits gehad in de jaren 70. Status Quo en Rock and Roll Over the World.

Ja, het blijven klassiekers hoor, deze van Status Quo Rock'n'Roll over the world. Bijna 4 minuten voor 8. Ik heb er nog eentje voor je, die eigenlijk ietsje langer duurt dan die 4 minuten. Maar ach, we doen het vanavond maar in de 4 minuten uitvoering dan. Omdat het eigenlijk vandaag niet zo'n heel mooi weer was. En ik wil wel dat het wat zonniger wordt. Wat zonnige klanken van Bob Marley samen met zijn Wailers. Tot het nieuws van 8 uur is dit Stir It Up.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asiel

0: Minister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand twee keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

En welkom terug bij Eenland 1. Welkom terug bij Puntjes op de I. Tot 9 uur vanavond nog, met straks om 8:30 drie vergeten liedjes uit de top 40 van 11 mei 1985. En we hebben ook nog nieuwe muziek. Hoorden we in het eerste uur al de Rolling Stones. Horen we ze in het tweede uur ook nog een keer. Nieuwe single, In the Stars.

Nieuwe Rolling Stones heet In The Stars. En toen ik in 1965 geboren werd, stonden ze één met Satisfaction. Ja, dat is even wat anders. Over wat anders gesproken. Het is mooi. Dit is Kate Bush. Dit is Wuthering Heights uit 1978.

0: zin ik zoet.
1: Beyoncé van haar album Cowboy Carter van een jaartje of twee geleden. Texas Hold'em, zo heette het. En het is 10 minuten voor 8:30 hier bij 1 Land 1. We gaan even stiekem dansen en ik hoop dat jij het leuk vindt.

2 minuten en 19 seconden lang stiekem dansen met Erik Meissie en de mannen van Toontje Lach. Ik dacht dat die plaats veel langer duurde, maar 2 minuten 19 staat er. Misschien heb ik een andere versie ook nog in mijn hoofd zitten die ietsje langer duurt. Maar ik vond dit eigenlijk even wel genoeg. Hoewel, leuk. Hij was wel leuk, dat wel. Dit is de duo van Somber. Dit is 12 to 12.

Nou, Homewrecker en Undressed, nieuwe single van Summer 12 to 12, zo heet het. Het is bijna 4 minuten voor 8:30. Over een kleine 5 minuten gaan wij beginnen aan 3 vergeten liedjes uit de top 40 van 11 mei 1985. Maar eerst nog even terug naar eind jaren 70, naar Billy Joel en My Life.

Billy Joel en My Life uit 1978. 8:30, hoogste tijd voor dit. De top 40 van precies 41 jaar geleden, gedateerd 11 mei 1985. En uit die lijst gaan we vanavond weer drie liedjes draaien die we een beetje vergeten zijn of een tijd niet gehoord hebben. Maar altijd neem ik eerst even de nieuwe binnenkomers met je door en de snelle stijgers. Zullen we beginnen met de nieuwe binnenkomers op 39. Nieuwe Legs van CC Top. 38. Nieuw Kronenburg Park. Ga die wereld uit, Frank Boeien. En 37. Nieuw de Mary Jane Girls met In My House. Modern Talking, de alarmschijf van de week daarvoor, met You Can Win If You Want, komt nieuw binnen op nummer 36. En de klapper van de week, en dat is echt een klapper hoor, Dancing in the Dark. Bruce Springsteen komt met een stip binnen op nummer 28. Maar we gaan vanavond nummer 33 draaien. Die staat 4 weken in de top 40 en zakt van 29. Van 29, dus 4 plekjes naar beneden in de 4e week top 40. Leuke plaat die we een tijd niet gehoord hebben. Yellow Vicious Games, die gaan we draaien. En straks nog 2 andere. En daar heb ik het heb ik bijna gewoon het hele programma mee gevuld. Zullen we dan maar beginnen met Yellow Vicious Games? Daar komen ze.

Yellow and Vicious Games. Stond op nummer 33 in de top 40 van precies 41 jaar geleden. We gaan even de snelle stijgers met je doornemen uit die lijst van 41 jaar geleden. Op nummer 30 van 35, Run to You van Bryan Adams. En van 33 naar 29, One Day is Enough, Roberto Sciacchetti en The Scooters. 11 plaatsen omhoog van 34 naar 23, The Unforgettable Fire van U2. En Alice Moyet gaat 10 plekjes omhoog, That Old Devil Called Love van 32 naar 22. Van 28 naar 19, Could It Be I'm Falling in Love van Grant and Graham. En I Feel Love, die gaan we zo draaien. De Bronski Beat, vierde week top 40, van 24 naar nummer 17. Cry, Godly and Cream, van 19 naar nummer 14. En van 20 naar nummer 11, The Summertime van BZN. Nou, ik heb ze al aangekondigd, hè. Ze staan vier weken in de top 40. Het is een oude alarmschijf. En ze gaan 7 plekken omhoog. De Bronski Beat, met een oud nummer van Donna Summer. I Feel Love, op nummer 17.

I Feel Love. Van de Bronski Beat stond 41 jaar geleden nog op nummer 17 in de top 40. En voordat wij straks de nummer 12 gaan draaien uit die lijst, gaan wij eerst even de top 10 met je doornemen van de top 40 van 11 mei 1985. Met op nummer 10 van 17 gekomen, jawel, onze eigen Danny de Munk. Mijn meisje gaat in zijn derde week top 40 van 17 naar nummer 10 met een echte superstip. Van 7 naar nummer 9 gezakt, You Spin Me Around Like a Record van Dead or Alive. 9 weken top 40. En de pauze die was 41 jaar geleden in Nederland. En dat was de aanleiding voor Pisa, voor Spaan en Vermegen om een liedje uit te brengen. Dat heette Popiopi en die zakte in de 7e week top 40 van 5 naar nummer 8. Die Barts ging van 8 naar nummer 7 met The Rhythm of the Night. 5 weken top 40. En Whitney Houston stond op nummer 6. Daar bleef ze staan in de 7e week top 40 met All at Once. Opus, Life is Life, gaat van 3 naar nummer 5. 7 weken top 40. En The Night Shift van de Commodores, oude nummer 1. Het zakt in de 12e week top 40 van 2 naar nummer 4. Don't You Forget About Me, The Simple Minds. 4 weken top 40 met een superstip van 9 naar nummer 3. En Tears for Fears gaat in de 5e week top 40. Nee, 6e week top 40 moet ik zeggen. Everybody Wants to Rule the World van 4 naar nummer 2. En de USA for Africa, We Are the World, staat nog steeds op nummer 1 in Nederland. 7 weken voor ze in de top 40. Nou, wat gaan we doen? We gaan de nummer 12 draaien uit de lijst. Hij was al begonnen, dus dat moet ik even terugzetten. Huppakee. En de nummer 12, die blijft staan op nummer 12. 6 weken in de top 40. Ik heb het over Frankie Goes to Hollywood. En Welcome to the Pleasure Dome.

Ja, dat heb je niet vaak, hè? Platen van 13 minuten in de top 40. Maar 40 jaar geleden, 41 jaar geleden gebeurde het wel. Welcome to the Pleasure Dome van Frankie Goes to Hollywood stond in die lijst op nummer 12. Het is ook gelijk de laatste. Ja, dat heb ik niet vaak, maar dat ik 3 platen in een half uur draai. Maar in dit geval wel. Nou, bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft tot volgende week maandag 18 mei ben ik er weer. Straks veel plezier met de jazz van Bertwin. En ik zeg tot volgende week maandag even na 7 voor een nieuwe Puntjes op de i. Hoi!

0: Sebastiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
1: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
0: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers.

0: werkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontzilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste

0: konden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
1: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
0: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hartelijk welkom.
3: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
4: In deze aflevering praat ik met formateur André van der Pad over de stand van zaken. We kijken naar de misdaadcijfers in Baarn. De buitendienst van de gemeente gaat elektrisch. De Tensenbus, het weer en de gemeenteraad van aanstaande woensdag in Baarn. Dat en meer in deze aflevering van de Baarnse Naald.

0: voor straf in het programma De Baarse Naald. En dit is een prachtig nummer van Gloria Gaynor. De stand van zaken rond de formatie in Baarn. We praten erover met een van de twee formateurs, André van der Pat. André van der Pat en Marianne Morris, ze zijn de formateurs van de VVD. En ik heb André van der Pat aan de telefoon. Het is weer even spannend natuurlijk. Wat is er de afgelopen week gebeurd in de formatie om te komen tot een nieuwe coalitie in Baarn? Kun je ons weer meenemen wat er gebeurd is?
1: Ja, prima Kees. Goedenavond. We hebben deze week 3 sessies gehad. Zoals we eerder gezegd hebben, 9 programma's af te werken, zoals het dan heet. Hmm. En 2 die speciale onderwerpen. Ja. We hebben 3 gehad. Het gaat allemaal nog de juiste richting op.
0: Ja, dus met 4 partijen aan tafel, hè? De VVD, D66, ja. 50PLUS en het CDA. Je zei het al, 9 grote onderwerpen die aan de orde moeten komen. Dat zijn ook...
1: Als je de begroting ziet, hè, dan zie je een paar hele grote onderwerpen. Sociaal domein, financiën, wonen. Hè, maar laten we wel eens sport en cultuur. Cultuur en speelden is een groot issue. Maar over het algemeen, sport en cultuur weten we allemaal wel welke richting we op willen.
0: Ja. We hebben het al eerder
1: benoemd. Wat sneller kan afhandelen.
0: Ja. Ja. We hebben het al eerder benoemd. Als je kijkt naar de verschillende programma's van de partijen, dan zit zo'n 80% zit op dezelfde lijn eigenlijk. En het gaat om die 20% om daar nog de overeenstemming over te vinden. Waren er deze week lastige punten waarvan je zegt, nou, wat ben ik blij dat dat voor elkaar is gekomen?
1: Energietransitie is wel een onderwerp waar iets wat met name over het tempo daarvan wat verschillend over wordt gedacht. En daar moeten we nog wel het een en ander over nog doorfilosoferen met elkaar.
0: Ja, want er ligt volgens mij ergens een deadline van 2030, maar ook een deadline van 2050, hè? Om helemaal van het gas af te kunnen zijn. Hè?
1: En we kunnen met z'n allen wel in 2030 of 2050 wat willen. Maar als het tegelijkertijd geen geld is, dan wordt dat een lastig gesprek.
0: Ja, zeker. Maar goed, jullie gaan met elkaar wel bepalen welke punten jullie graag zouden willen realiseren. Want daar gaat het natuurlijk om, hè?
1: Absoluut. En daar zitten we kijken naar een energiedashboard. Meer waar wil je heen, maar ook tot nu toe is er amper iets concreets op gemeten. Dus hoe ga je nou meten dat je in 2050 het haalt? Want het lijkt ver weg en tegelijkertijd dichtbij. Als je een 24 jaar van het gas af zou willen, wat moet je dan per jaar minimaal bereiken om niet in 2049 in helemaal paniek te hebben dat je het van geen kant gaat halen?
0: Ja, dat is natuurlijk het punt waar je lastig, hè? Want eigenlijk is het koffiedik kijken.
1: Ja, want ook de innovatie zal nog rap toenemen in dat geheel. Ja, wie weet wat de komende 20 jaar nog uitgezonden wordt in deze. Daar moeten partijen gezamenlijk uit zien te komen.
0: Helemaal duidelijk. André, is er ook nog iets bekend over de derde wethouder? Is daar nog iets mee gebeurd deze week?
1: Je bedoelt tussen de CDA en
0: 50PLUS? Ja.
1: Daar is nooit wat in veranderd. Er is altijd gesteld het feit dat CDA een wethouder zou leveren. En dat blijft gewoon, in mijn ogen blijft met 50PLUS.
0: Ja.
1: Dat doen ze een afstand met 50PLUS. Dus en die komen gezamenlijk met 1 wethouder. Dat is goed besproken is.
0: Ja, dus geen veranderingen daarin. Was even stil wat dat betreft. Dus vandaar dat ik toch weer de vraag even aan je stel.
1: Ja, ook een beetje een opdracht van ons als formateurs. Los het op. Vanaf dag 1 was het duidelijk dat jullie 1 wethouder zouden leveren. En gaan zitten met z'n tweeën en kijken hoe jullie het oplossen. En dat hebben ze keurig onderling opgelost.
0: Nou, goed om te horen. Je gaf al aan eerder dat eind mei eigenlijk wel het complete eindverslag er moet liggen. Oftewel, dan moet er een coalitie zijn. Gaat dat lukken als je kijkt naar wat er van de week weer is gebeurd?
1: Het wordt wat krapper. ook omdat het slotstuk waar alles optelt, financiën, is verschoven naar de laatste week van mei. En daar moeten toch ook wat hete aardappelen verwerkt worden. We doen ons best. Het is in steen geschreven, zoals de Engelsen dan zeggen. Stone written.
0: Ja.
1: Maar we focussen wel. Alles is wel op gereden. Zo komen we vol met het hemelverslag bij elkaar. We zijn van de week twee keer op ochtends bij elkaar gekomen. Ja, dan moeten mensen toch een werkagenda voor opofferen.
0: Ja.
1: Maar we pakken door.
0: Ja, want de bedoeling is dan om in de cyclus van juni het nieuwe college te kunnen presenteren in de gemeenteraad. Hè?
1: Dat is de zomer over en dan schiet het ook allemaal door.
0: Nou, we gaan volgende week kom ik weer bij je terug. Dan wil ik weer graag weten hoe het de afgelopen week is verlopen. Voor deze keer weer heel hartelijk dank voor jouw bijdrage hier bij Eemland 1. En tot volgende week. André van der Pad.

Muziek van Emily Sunday en They Were Next To Me. Daar had er een behoorlijke hit mee in de tijd. Aanstaande woensdag dan is het weer de gemeenteraadsvergadering van Baren. De nieuwe college, oftewel de nieuwe gemeenteraad zit in de zaal. Maar we hebben nog steeds te maken met het oude college. En meestal als het college demissionair is, zoals ze dat zo mooi noemen, dan wordt er op de winkel gepast en gebeuren er eigenlijk weinig nieuwe dingen. Toch wilde het college van burgemeester en wethouders na vele maanden voorbereiding een klap geven op het beleidsstuk afwegingskader in de openbare ruimte. Nou, de VVD wil echter dat het in ieder geval voorlopig in een diepe la ergens in het gemeentehuis verdwijnt. De fractie kreeg volop steun van Voor Baren, maar ook andere partijen hadden op zijn minst vraagtekens. Op 13 mei staat het opnieuw op de agenda van de raad, maar het zal vrijwel zeker niet echt in behandeling worden genomen. Het afwegingskader probeert afspraken te maken over de schaarse ruimte in Baren. En de centrale vraag is hoeveel ruimte gaat er naar parkeren versus groen? En welk onderhoudsniveau hoort bij centrum of woonwijken? Het is de bedoeling dat alle nieuwe projecten en vergunningen het afwegingskader gaan volgen. Alwin Kroon, een van de drie nieuwe raadsleden van de VVD, was echter duidelijk: volstrekt het verkeerde moment om keuzes die direct invloed hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid en het dagelijks leven van onze inwoners nu vast te leggen. Het wordt volgens de VVD gepresenteerd als een afwegingskader, maar het is een politiek gekleurd stuk. Het risico is groot dat dit in de praktijk een eigen leven gaat leiden en een vrijbrief wordt om bepaalde keuzes te rechtvaardigen. In dit voorstel wordt gestuurd op minder ruimte voor auto's en het terugdringen van het parkeren. Terwijl uit bijgevoegd rapport blijkt dat de inwoners van Baren juist behoefte hebben aan voldoende parkeergelegenheid dicht bij huis. De balans ontbreekt in dit voorstel en komt vooral op het verkeerde moment. Nou, wethouder Mark Eibaert, die heeft in de afgelopen vergadering daar wel even iets over gezegd, maar had eigenlijk niet zo heel veel toe te voegen aan. Had ook niet veel behoefte aan een uitgebreide verdediging. Maar had wel een duidelijke boodschap aan de nieuwe raad en zijn opvolger. De problemen lossen zich niet vanzelf op. De schaarste in de openbare ruimte is een feit. De financiën zijn beperkt. Dus er zal linksom of rechtsom wel degelijk wat moeten gebeuren in de komende 4 jaar. Aldus wethouder Mark Eibaert. Aanstaande woensdagavond dan kun je dat rechtstreeks volgen op Eemland 1 televisie. Vanaf 8 uur onder leiding van burgemeester Mark Hoewel, de voorzitter van de vergadering. De eerste vergadering, de echte eerste raadsvergadering van de nieuwe raad.

Willie Nelson, hij zong samen met Carlos Santana en dat kon je ook duidelijk horen. De gitaar van Carlos Santana, die was goed te horen in deze van beide heren. They All Went to Mexico. Een gevoel van veiligheid, dat krijg je bijvoorbeeld als je kijkt naar de misdaadcijfers. En voor de 13e achtereenvolgende jaar is het aantal woninginbraken in Nederland afgenomen. In de gemeente Baren daalde het aantal inbraken met 36%. Zo meldt vergelijkingsplatform Slimster. Wie slachtoffer wordt, hoeft er geen rekening mee te houden dat de dader gepakt wordt. Dat gebeurde in Baren in het afgelopen jaar geen enkele keer. Het verschilt sterk per regio hoe groot de kans is om slachtoffer te worden van een woninginbraak. In de gemeente Baren overkwam het vorig jaar 2,9 op de 1000 huishoudens. Een jaar eerder was dat 4,6 per 1000 woningen. Uit eerder onderzoek van Slimster bleek al dat 4 op de 10 Nederlanders geen enkele vorm van anti-inbraakmaatregelen hebben genomen. Een klein deel blijkt de dieven zelfs erg makkelijk te maken. Zo geeft 1 op de 18 Nederlanders aan de voordeur meestal niet of zelfs nooit op slot te doen als ze weggaan, terwijl zelfs 1 op de 11 dit 's nachts ook niet doet. Nou, misschien toch de eerste tip om ervoor te zorgen dat het dievengilde wat minder makkelijk bij je naar binnen kan komen. Eens even kijken, hebben we nog muziek voor je? Jazeker, dat hebben we. De nummer 3 in de top 40, Somber, het nummer Homewrecker.

Nummer 3 in de Nederlandse top 40, het nummer van Sommer en het heet Home Wrecker. Peter Benschop, hij werkt bij de gemeente en doet dat al 25 jaar in de buitendienst van de gemeente Baren. En sinds een week rijdt hij in een elektrische wagen, spliksplinternieuw en voorzien van een fris logo. Oftewel, de oude dieselauto's die zijn eruit en men is overgegaan op 100% elektrisch. Nog belangrijker vindt Peter het dat het is praktisch ingericht. Een goede binnenruimte met een werkbank en voldoende opslagruimte. En samen met zijn collega Sascha gaat hij op pad om iets te repareren in een gemeentelijk gymlokaal en daarna enkele bankjes te vernieuwen. En zo gebeurt dat dus inmiddels in de gemeente Baren met een elektrisch voertuig. En hij wordt uitgezwaaid als hij op pad gaat door wethouder Mark Eibaard, die taartjes kan brengen om even bij het moment stil te staan. En natuurlijk om te laten zien dat de gemeente Baren niet alleen van inwoners vraagt duurzaam te zijn, maar zelf ook het goede voorbeeld wil geven. Zelf doet Eibaard het al jaren door binnen het dorp vooral de fiets te nemen. De duurzaamheidsambtenaar heeft de cijfers op een rij. Nagenoeg, het gehele wagenpark is inmiddels elektrisch. Volgens de gemeente is dat een flinke verbetering ten opzichte van de oude dieselbusjes die relatief weinig kilometers maakten met vervuilende motoren. Met de voertuigen die nu in gebruik worden genomen, wordt een CO2-reductie van 64% bereikt. Nou, je kunt ze dus door Baren zien rijden. Lekker fris met een... zijn witte bussen met een prachtige logo's erop. Baren weer een stapje verder. De Beatles.

Heerlijke muziek had een grijs hit verleden. Dat waren ze, de Beatles, met het nummer A Hard Day's Night. En je luistert naar Eemland 1 met het programma De Baarnse Naald. Het is alweer een behoorlijke lange tijd geleden dat ik aandacht besteedde aan het naar Soest toehalen van bus 46, oftewel de oude rode bus van Tenson, die men opgesnorreld had in Nederland. En nou, voor die stichting Tenson Bus 46 was het onlangs een bijzonder moment, want na maanden van restauratiewerk sloeg de motor van de iconische rode Tenson bus uit 1961 weer aan. Volgens de vrijwilligers markeert dit een belangrijke stap in het herstel van de historische bus die jarenlang heeft stilgestaan. De mechanische restauratie van het voertuig nadert inmiddels de afronding. Vrijwilligers van de stichting werken al geruime tijd aan het opknappen van de voormalige streekbus, die voor veel inwoners van Soest, maar ook uit Baren, want ze stonden immers ook bij het station in Baren en omgeving, dus herinneringen oproept van vroeger aan het openbaar vervoer in de regio. En de recente vriendenavond van de stichting trok opvallend veel bezoekers. En de avond stond in het teken van ontmoeting. Mensen deelden herinneringen aan de rode Tensenbussen, vertelden over vroeger en raakten meegesleept door de passie van de vrijwilligers. Er werden opnieuw meerdere stoelen geadopteerd door betrokken donateurs. Een mooi teken dat de gemeenschap achter dit project staat. De sfeer was warm en de verhalen talrijk en de betrokkenheid groter dan ooit. En over niet al te lange tijd, dan zal het zover zijn. Dan gaat hij weer rijden. En dat is toch altijd weer leuk om zo'n stukje oude geschiedenis uit Soest, maar ook uit Baren, weer tot leven te wekken.

Engelbert Humperdinck. En met hem gingen we ook weer ver terug in de tijd. Het grijze hit verleden in met Spanish Eyes. Afgelopen week, toen was het zover, op 4 mei, 's avonds om 10 uur... Ging verschillende kinderen, een hele grote groep, vanuit Baren... oftewel de basisscholeringen van de bovenbouw, groep 8... Naar Wageningen toe om het vuur op te halen voor 5 mei. Een unieke gebeurtenis, want Baren is de enige plaats in Nederland... waar kinderen het vuur 's nachts ophalen. En zij staan daar dus te midden van heel veel verschillende groepen uit heel Nederland... die daar komen om het vuur op te halen. Nou, dat is ook niet onopgemerkt voorbij gegaan. Landelijk werd er aandacht aan besteed hoe het in Baren geregeld was. Oftewel, de landelijke perstelevisie die heeft daar ook aandacht aan besteed. Het is fantastisch om daar te staan op 5 mei om 12 uur 's nachts. Oftewel om 0 uur, om het maar even te zeggen, als 5 mei net begint. Als daar de vlam wordt aangestoken. Ik ben er één keer zelf bij geweest. Ik ben een keer met de bus mee geweest. Hele nacht op. Hele nacht ervoor zorgen dat de kinderen naar buiten gaan... Gaan lopen onder begeleiding van één op de fiets en eentje die met ze meeloopt. Het is werkelijk fantastisch. En dan 's morgens 5 mei om 9 uur het aansteken van het vuur. En dit keer gebeurde dat in de Packingtuin. Werkelijk een fantastisch mooi evenement wat elk jaar weer georganiseerd wordt. Eens even kijken, we hebben muziek voor je. En dit is de muziek van Grace Jones. Een aparte dame die beslist haar... Haar

0: En zo stopte die langzaam deze van Grace Jones. Een nummer van de CD Portfolio. En het meest bekende nummer van de natuurlijk. En dat was deze, het nummer La Vie en Rose.
1: Het weerbericht van...
0: En we kijken even

Maar overwegend bewolkt dus. Af en toe kan de zon erbij komen. Dat is ook op de donderdag het geval. De temperatuur gaat dan iets onderuit van 13 graden naar 11 graden. En vrijdag hebben we weer een iets mooiere dag. Iets minder bewolking. Dus af en toe de zon erbij. Wel regen. En de temperatuur zo'n 13 graden. Daar moeten we het mee doen deze week. En wil je het heel precies weten, dan moet je elke ochtend luisteren naar Eemland 1 Actueel. Want in het programma van Eemland 1 Actueel om 9:30 hebben we onze eigen weerman Klaas Bijker.

album. Het album dat heet This Is The Life. En je hoorde uiteraard het titelnummer van dat album. Eens even kijken. Fantastische muziek trouwens. Ze heeft ook nog een andere hit gehad. En dat was Mr. Rock and Roll. Zo, eens even kijken. We hebben ook nog een fantastisch mooi nummer. Dat is alweer wat langer geleden. Maar Earth, Wind and Fire. Ze hadden ongelooflijke grote hits. En dit was de een van misschien wel de meest bekende. September.

jaren geleden Tina Turner en misschien wel het allermooiste nummer, maar ja, dat is natuurlijk een persoonlijke keuze van Tina Turner, het nummer De Best. En ja hoor, het is weer zover. Het is de hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het programma De Baarnse Naald zit weer helemaal vol. Aanstaande woensdagavond rechtstreeks vanuit het gemeentehuis van Baarn, vanaf 8 uur op Eemland Televisie, de raadsvergadering van Baarn. En dat is de eerste echte raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad van Baarn. Best wel de nodige zaken die op de rol staan. Je kunt het dus allemaal volgen vanaf 8 uur bij Eemland 1 onder leiding van burgemeester Mark Rorel. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van De Baarnse Naald. We gaan dan weer te raden bij de formateur van de gemeenteraad. En dat is André van der Pad. Oftewel te kijken of hoe de stand van zaken op dat moment is. En het interview wat ik met hem had, dat kun je terugkijken. Of terugluisteren moet ik zeggen. Op de website eemland1.nl/radio. Graag tot volgende week.

0: Binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulse.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voesten.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja, nummer twee.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja, ja klopt. En dat... het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies. We hebben je, geloof ik, 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld. Ja. En dat gaan we nu weer doen. Maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies. Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Riquet met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? Vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb.
0: Nee.
1: Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, nou, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, en dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazz scene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tadaa, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan mijn blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meet het echt.
1: Ja,
0: waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de leg.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Oh, dat ging ook goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in het tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakan Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, graag.
0: Technisch. Hoe is het trouwens in de jazz, met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee. Maar dat was wel typisch. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je daar nog meer? Er zijn ook nieuwe bijgekomen, hè?
1: Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja,
1: uiteraard nog steeds... Belgrim, daar zijn nu concerten elke week en jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens, je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee, ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam of heb je er wel eens mee. Ja,
0: komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus okay.
1: Je leert elk jaar nieuwe mensen kennen, maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die studenten gespeeld?
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Nee, er komen natuurlijk veel meer studenten
1: kritisch
0: aan.
1: Publiek. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, die zijn een beetje afgestompt van de beat, van de popmuziek, van het computergestuurde popmuziek.
1: Nou ja, niet allemaal.
0: Oh, nou oké. Okay. Het wordt dus tijd dat die Erik Lauw richting Rotterdam gaat. Heeft een hele mooie plaat gemaakt. Harmonix. En dat is een korte instrumentale track uit de hedendaagse UK beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen.

Eric Lau, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een heel ander, ja, heel ander figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

0: Dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja, Alpha Mist. Moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet, hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Hij heeft een mooi nummer gemaakt. Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.
1: Heel goed.

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonius en daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonius, Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver, maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Dayes. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voesten aan de drumstel of niet?
1: Nee, zeker.
0: Ja, het was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Natalia Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet gewoon een beetje een wisselwerking van nee. Laten we dat... Nee,
1: nee, nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal. Ja. Ja.
0: Wow, ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, wie kennen we ook weer? Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet. Een Schotse band. Geweldig! Vega Trails. We gaan luisteren naar Els tot over een paar minuten.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
0: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom, Ruud Woester. Je hebt al een uur hoor je op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn helden van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vindt. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen. Ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar ik heb wel
0: in de wandelgangen heb ik dat wel gehoord.
1: Ja,
0: ik ook, ja. Maar goed, het is leuk om gewoon met zo'n klassieker te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo, Alessandro. Ja. En mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dat is jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend. En een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe pruit?
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen al die studenten. Helemaal wegspelen die jongens, of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja.

0: Precies, komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Oh, ja, nee, Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus ja. Dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Virgilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè?
1: Nee. Nee,
0: nee, dat is iets anders, maar goed.
1: Oké, okay. Ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Black Star. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is... daar ligt de lat. Maar... ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus mijn gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak en dat is rode draad gebruik voor muziek, dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat als mm-hmm. je daar niks aan doet of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 9:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Precies, de douchekraag staat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoorde. Nee, is helemaal niet waar.
1: Niet.
0: Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, er zit wel een zekere overtuiging in.
0: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darivac?
1: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
0: Nou, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja, dit komt uit Frankrijk. Sylvain,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, flesje wijn erbij. Sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Een Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele, ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd.
0: Ja.
1: Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongero en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Die,
0: Descending heet het nummer. Het zet de groef, zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is, dat dus, is moeilijk is te duiden. Is niet te zeggen, maar...
0: Wie
1: ik gaaf vind?
0: Ja.
1: Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om heel, ja, echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja, ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb.
0: Nee?
1: Als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één groot ding. En dan kan ik beslissen waar ik dan dat stukje van het ritme op speel. Dus welk ledemaat, zeg ik dat zo, aangaat. Dus moet het met mijn bassdrum of moet het met mijn hi-hat of wil ik het op een trommel met of op een bekken. En moet het lang of moet het kort? Dat zijn de beslissingen die je dan neemt.
0: Ja, John Engels, je zegt wel eens, het is gewoon het inkleuren van muziek.
1: Ja.
0: Dat doe je met de drums.
1: Dat is zeker waar.
0: En dat doet Roy Haynes ook.
1: Absoluut.
0: Laat me komen.

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is nog maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal
1: we
0: proberen.
1: We doen ons best, hè?
0: Miles Davis. Ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké. Okay.
0: 26 mei, als het goed is.
1: Oké. Okay.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk. Of andersom. Jeroen de Valk doet met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.
0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. En de muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles. Ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Nee, het staat 2022. Dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat
1: was zijn tweede quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je van wie is hij? Godsnaam aan het trompetteren.
1: Hij moest het ook leren, hè? Hij was erbij aan het begin.
0: En zo is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè? Die milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beans. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Voesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is een, dit is wel van Ambrosia. Maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Dus alleen klarinet en piano.

0: Robbins met dat prachtig klarinet. Je hoort hem bijna niet meer, die klarinet.
1: Nee.
0: Die is aan het afsterven.
1: Nou ja, misschien komt hij een beetje terug, maar ik...
0: Daar kan jij voor zorgen natuurlijk.
1: Ik doe natuurlijk mijn
0: best. Je doet je best. We gaan naar het laatste nummer, maar dat betekent dus ook dat we afscheid gaan nemen van Ruud Voesten natuurlijk. Dat is jammer. Voor de tweede keer zit je hier.
1: Nou.
0: Het is weer prima bevallen, denk ik.
1: Het was heel leuk, toch?
0: We hebben mooie muziek meegemaakt. Je hebt mooie muziek meegenomen. Vooral Sylvain Darifourc.
1: Die blijft hangen, hè?
0: Die blijft hangen. Ja. Maar ja, goed. We stellen daar even Miles Davis tegenover. We gaan jou zien komende zaterdag om 8:30 in Artichoke in Soest. Dan ga je alles spelen van Ambrosia 2. Dus ook dit nummer, Raw Beans. Echt prachtig.
1: Ja, leuk.
0: Prachtig, prachtig. We sluiten af met Thijs Klaassen met The Queen of Mars. Precies. Ruud Voesten, mag ik jou danken?
1: Jij bedankt, Arjan.
2: Dit is Eemland 1.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Voor Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC... wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten... directe aanvallen uitgevoerd op Iran... Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
6: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan... voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Met ProStair straprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente.